Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

die.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

I got cocaine in my brain. Fadeless, die had er toen een leuke remix van gemaakt. Of die had er een extra sausje overheen gegooid in 2001. Maar het originele liedje, Cocaine in my brain van Dillinger, kwam uit 1977. En toen stonden ze in de top 40 op de allereerste plaats. Goedemorgen, het is wederom voor de wekker wakker tijd. Op deze donderdag, de 13e van de 8e 2026. Je dagelijkse vitamintjes. Die komen er weer aan. Ja, het is gelukkig weer allemaal op een rijtje teruggekomen. De walibi die een half jaar geleden ontsnapte uit de zoo in Veldhoven is weer terug. Het dier werd onverwacht gevonden bij de kamelen. Ja, een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de walibi bij de kamelen en heeft ook de medewerkers gewaarschuwd. Nou ja, de dierenarts heeft het dier onderzocht. De walibi was helemaal in orde en werd volgens daarna weer bij zijn oude maatjes teruggebracht. Ja, afgelopen vrijdag meldde de dierentuin dat de walibi al bijna een half jaar vrij rondliep. Nou ja, de dierenambulance had in die periode zo'n 20 pogingen gedaan om de walibi te vangen, maar dat lukte niet. Nou ja, volgens de zoo in Veldhoven had het weinig zin om achter de snelle walibi aan te gaan. Ja, de hoop was dat het dier uiteindelijk ergens bij een hek of in een tuin terecht zou komen, zodat het eenvoudiger te vangen zou zijn. Ja, uiteindelijk ging het nog makkelijker, want het dier was onder een hek doorgekropen en zo weer op het terrein van de dierentuin beland. Hè? Ja. Ja, de kleine kangaroesoort leeft in groepen. Deze walibi, de terugkeer van de walibi in de groep, verliep ook weer goed. Het is vrij uitzonderlijk trouwens dat een walibi zo lang buiten rondloopt. Ja, onlangs werd er een weggelopen walibi nog gevangen in Middenmeer in Noord-Holland. Het dier was toen dezelfde dag ontsnapt, maar is weer terug. Ja. Ja, de walibi, hè, toch wel weer fijn, hè? Ja, de walibi is weer terug in Veldhoven in de dierentuin, hè? Nou, daar zijn we blij om, hè?

0: Nou, de kangaroo is weer terug dus in de zoo in Veldhoven. Dus allemaal dagen van harte gefeliciteerd dat ze weer terug is, hè?
1: Een hele goeie morgen.
2: Goeiemorgen deze morgen.

0: vorige week ook al een keertje. En toen had ik gezegd in een opwelling van zet hem maar in de herhaling. Nou, hier was hij dan, hè. Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker, donderdag 13 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij komt uit Spanje, 46 jaar. Ja, Xavi Hernandez heeft met de KNVB een akkoord bereikt over een contract tot 2030. De Spanjaard zegt dat de Nederlandse voetbalcultuur hem enorm aanspreekt. Hij heeft het daarbij over aanvallend voetbal vanuit balbezit met creativiteit, passie en overtuiging. Ja, hij wil met het Nederlands elftal voetballen op een manier waarbij de kenmerken terug gaan komen en waar de mensen ook van kunnen genieten. Kijk. En meer dan 200 gouden beeldjes van Wolfgang Amadeus Mozart zijn gestolen. De beeldjes die waren toen in de tijd gegeven ter ere van zijn 270ste verjaardag, maar verdwenen toen in de openbare ruimte. Ja, de Mozarteum Foundation die onthulde al dat in totaal 320 gouden beeldjes waarop Mozart met zijn hond is afgebeeld weg zijn. Ze zijn iets minder dan 50 centimeter groot en gemaakt door de Duitse kunstenaar Ottmar Horl. Ja, de beeldjes werden in en rond het voormalig huis van Mozart geplaatst. Ook waren ze te zien op een aantal openbare plekken in Salzburg. Nou ja, binnen 2 weken waren al meer dan 80 beeldjes weg. Ja, het ergste wat een kunstenaar kan overkomen is dat zijn werk verdwijnt, zo zei de kunstenaar tegen het Duitse persbureau. Ja, de organisatie van de expositie had nog een aantal reservebeeldjes achter de hand in geval van diefstal, maar dat waren er niet genoeg om alle verdwenen beeldjes te vervangen. Ja, er zijn dus nu een stuk minder beeldjes te zien in de expositie die je nog tot 30 augustus kan bewonderen. Ja, dus de grote vraag is, waar zijn al die beeldjes gebleven? Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, het is nog steeds chaos als laatste in Colombia, 4 dagen na de zware aardbeving in het westen. Ja, de economische noodtoestand is zelfs afgekondigd. Er wordt ook geld vrijgemaakt om schade aan woningen te vergoeden. De vrijdag aangetreden president wil met dit fonds een duidelijk signaal afgeven. En hij wil ook tegemoetkomen aan de behoeften van de slachtoffers in Colombia. Ja, de aardbeving met een kracht van 7,4 heeft tot nu toe aan zeker 265 personen het leven gekost in dat land.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me.

De dagtopper voor vandaag. Niels van Zandt met DT en Love in Rio bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Het is vandaag 13 augustus. Ja, gisteravond, dat was wat, hè? Die eclipse. Ja, grote delen van Europa waren afgelopen woensdag in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, het weersverschijnsel begon in het Russische Poolgebied en eindigde uiteindelijk in de Middellandse Zee. Op het hoogtepunt van de zonsverduistering klonk op veel plaatsen applaus. Ja. Ja, veel mensen waren ook naar het strand gegaan om daar naar de eclipse te kijken. Op de stranden in de Hoek van Holland, de Wassenaarse Slag en Zandvoort. Er waren grote mensenmassa's bijeen. Ook op het Zuiderstrand in Den Haag was het erg druk. Net als op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal. Op het strand van Noordwijk aan zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. Dat was ook heel mooi. En ook veel applaus natuurlijk van de badgasten. Ja, afgelopen woensdagavond was het ook druk bij de sterrenwachten. Op een aantal locaties konden bezoekers na de hand ook de vallende sterren zien. Hè? Ja, meteoren zwermen was zeer goed zichtbaar. Ja, ik had het ook gepland hoor, om vannacht even te gaan kijken. Maar ik ben gewoon kast erheen geslapen, joh. Ja. Ja, de laatste keer dat er een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De eerstvolgende keer dat er weer een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland, is in 2081. Ja, nou, dat mogen we allemaal misschien meemaken of niet, hè? Ja. Goeiedag, nou, het was ook wel mooi om te zien, hoor. Ik zat gisteravond ook nog eventjes op de stoel voor het huis, een beetje te kijken. En mijn betere helft, Natasja, die zat ook nog te kijken, foto's te maken en zo. En die foto's, die wilden niet echt lukken. Nou, ik denk van, nou, ik ga even een eindje fietsen. Nou, ik was aan het fietsen, ik ging ergens op een bankje zitten. Ik denk, ik maak daar ook even een foto.

liedje. Nou, was ook helemaal totaal mislukt. Maar ik dacht van, weet je wat, ik stuur hem wel eventjes door naar iemand. En die zegt van, hé, jij hebt een foto gemaakt. Die is inderdaad mislukt. Maar je hebt het verkeerde gedeelte gefotografeerd. Maar gelukkig, op de foto staat ook nog het goede gedeelte. En dat was een hele mooie zonsondergang. Ja, blijkt dus dat ik een hele mooie foto achteraf gemaakt heb, hè. Nou, dat vond ik wel weer kicken, ja. Ja, het werd ook door verschillende omroepen uitgezonden, hè, die eclipse. Hè. Elke omroep die wilde ergens een graantje van meepakken. Ja, natuurlijk de NOS, die deed het, hè. Maar ook de publieke omroep van IJsland, die had delen uitgezonden. Ook in Spanje werd het uitgezonden. Het werd overal eigenlijk wel zo'n beetje in beeld gebracht. Ja, de volledige zonsverduistering die eindigde gisteren kort voor 9 uur... in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Het was de laatste plek waar het weersverschijnsel te zien was. Hè. Dus we moeten er nou eventjes op wachten, jongens. Ja, want er komt er weer eentje aan, hè, maar dat duurt eventjes. Ik zei het al, hè, 3 september 2081. Nou ja, wie weet kunnen we er dan weer melding van maken, hè, als we nog leven.

Raccoon, zoals de klonken tijdens Pinkpop van een paar jaar geleden. Ja, je hoorde Close Your Eyes bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Nou ja, de zon die schijnt vandaag onafgebroken. We hebben te maken met een oostelijke wind, kracht 2 tot 3. Het wordt heet met 30 graden in het noorden van het land. Tot 35, 36 graden in Brabant, in Zeeland, in Limburg. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond is het na lang zonnig ook nog erg warm. Vannacht groeit het zeg maar helemaal niet naar lage temperaturen. Nee, dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 22 graden. Is nog warm zat. Ja, een warme nacht staat ons dus te wachten. De winter is er bijna niet. Ook morgen bijvoorbeeld is het zonnig en heet. In het zuiden en zuidoosten wordt het 37 graden. De wind uit de oostelijke richting is dan ook weer zwak tot matig. Dus het voelt extra warm aan. Poeh, het wordt weer zweet tussen de billen, denk ik. Hè? Ja. Vandaag zeker.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

The Greatest American Hero. Dat was dus niet een song uit de jaren 80. Hè. Je hoort het voorbij komen van Joe Scanbury. Hey, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We kijken even naar de drukte op de weg. Nou, het valt over het algemeen mee in de Langstraatregio. Er zijn er wel een aantal wat verderop. A1, Amersfoort, Amsterdam bijvoorbeeld. Daar wordt aan de weg gewerkt. Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Amstel. Daar is het druk. Europoort Rotterdam. Breda-Gorinchem is het druk. Breda-Bergen-op-Zoom. Bij Breda-West, daar wordt aan de weg gewerkt. Bergen-op-Zoom richting Roosendaal-Oost is weg op onthoud. Dordrecht, Papendrecht, daar is de eindtijd pas 21 april volgend jaar. Dus zijn ze tot die tijd aan het pappen. En Papendrecht, Dordrecht bij Dordrecht Centrum is de boel afgesloten. En verder nog twee op de N48, daar is het druk. De N50 en de N367 bij Winschoten. Daar wordt aan de weg gewerkt en daar kan het dus druk zijn. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, welkom, goedemorgen.

0: ze hebben ze gewoon ingedaan, joh. Gisteravond hadden we een vergaderingetje. Toen werd er eventjes gepraat over de kerst aan het eind van het jaar. Ja, het is nog vroeg, ik weet het. En ook over Sinterklaas. En toen werd er gezegd van wie zal de allereerste zijn die een Sinterklaasliedje draait. Ik zeg, ja, geen idee, joh. Ik zeg, zo'n beetje rond december gaat het pas beginnen, hè. Dan hebben ze er gewoon een liedje in geknald, joh, van de redactie. Ja. Goed, Frans Bauer en Diego en de Gebroederskoe. Vlieg maar met ons mee, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker, 13 augustus. Ja, inwoners van Noord-Brabant die steken in de zomer regelmatig de barbecue aan. Ruim een derde van de Brabanders eet namelijk minimaal 2 keer per maand gerechten die op het vuur zijn bereid. Daarmee behoort Noord-Brabant tot de top 3 provincies waar het meest wordt gebarbecued. Ja, regionaal zijn er duidelijk verschillen zichtbaar in hoe vaak Nederlanders barbecuen. Flevoland voert de ranglijst aan, gevolgd door Overijssel en Noord-Brabant. Friesland die sluit de boel af, daar wordt niet zoveel gebarbecued. Ja, de volledige provinciale ranglijst die ziet er best wel interessant uit. Flevoland dus op 1, Overijssel op 2, Noord-Brabant op 3. Limburg, daar wordt 36% gebarbecued. Gelderland ook weer iets minder, Groningen ook. Noord-Holland 28%, Drenthe bijvoorbeeld 27%. En Friesland 22% en Zeeland 26% van de mensen die daar barbecuen. Ja, en barbecuen wordt nog het meest gedaan door mannen. Dus ja, vrouwen die doen het vaak niet alleen. Die zitten meestal op de stoel en die laten het vlees aanvoeren. Terwijl mannen toch vaak achter de barbecue staan, zo blijkt volgens de laatste cijfers. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik had Cocaine in My Brain al gedraaid. Het eerste uur, in 1977, was het een grote hit. Het liftmuziekje was trouwens van Bedien Stemberg en Rondo Russo. Die hoorde je aan het begin van 6 uur. Want dat was de plaat die in 1983 op de eerste plaats stond. En in 1988 stond dit liedje op de eerste plaats op deze dag.
1: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: met Erik van Vliet.
1: Langstraat FM.
0: Dit is de dagtopper.

topper voor vandaag. Niels van Zandt met DT en Love in Rio. Ja, normaal rond deze tijd het regionieuws, maar Sien van der Kali ligt nog in zijn bed, denk ik. Dus dat hebben we vandaag eventjes niet in deze uitzending. We kijken wel even naar het nieuws. Ja, interactieve marktkooplieden bij de Fata Morgana in de Efteling tot een pratende sprookjesboom. Ja, het attractiepark, de Efteling, die experimenteert steeds vaker met AI. Terwijl sommige bezoekers vinden dat kunstmatige intelligentie de magie van het pretpark verpest. Ja, de Efteling maakt al sinds november 2025 gebruik van AI. In de bazaar, de souvenirwinkel bij de uitgang van de attractie Fata Morgana, er lopen bezoekers langs een marktkoopman en een vrouw, die wijzen stenen aan. Ja, de personages zijn volledig met AI gemaakt. Ja, ook is AI onlangs gebruikt voor digitale restauratie van de toverspiegel van Sneeuwwitje. Ja, de beelden van de spiegel waren sinds de opening van het sprookje in de jaren 90 niet meer aangepast. Maar ze zijn dus nu gerestaureerd. Ja, de beelden waren nogal gedateerd. Inmiddels zijn ze gemaakt. De restauratie is stap voor stap uitgevoerd onder begeleiding van de oorspronkelijke regisseur van de film. Ja, en daar blijft het niet bij. De Efteling die streeft er na dit jaar een AI-versie van de sprookjesboom te introduceren. Het pretpark experimenteert achter de schermen al een tijdje om de pratende boom interactiever te maken. Ja, ik weet trouwens niet of dat wel gunstig is om alles maar met AI te doen. Ik vind de magie van sprookjes, die gaat inderdaad ook wel een klein beetje weg, hè, als het zo modern wordt. Hè. Maar goed, dat eventjes terzijde. Ja, gisteravond zaten we lekker naar de zonsverduistering te kijken. Daarna werden we nog getrakteerd op veel vallende sterren. Een aantal sterrenwachten die gisteravond de deuren hadden geopend voor bezoekers. Die lieten belangstellenden na de hand naar de sterrenregen kijken. Dat gebeurde op het waarneemterras van de sterrenwacht Cosmos in Lathrop, op de grens met Duitsland. Ja, daar werd er dus ook massaal gekeken naar de sterrenregen. Ja, bezoekers kwamen goed voorbereid. Warme kleren, dekens en klapstoelen. Ook in Brabant, in Beek en Donk, waren afgelopen nacht veel vallende sterren te zien. Soms met een gekleurd lichtspoor. Er staan ook diverse foto's op internet. Ja, op andere plekken in de wereld kwamen mensen eveneens samen om de meteorenzwerm te volgen. Zoals onder andere in de woestijn in Abu Dhabi. Daar werd ook allemaal gekeken naar de sterrenregen. Lekker op een kleedje liggen. En vanaf de tv-toren in Hilversum heeft presentator Albert Bos en weerman Peter Kuipers gisteravond ook verslag gedaan voor de zonsverduistering. Een groot deel van Europa was dat te zien. En ook de meteorenzwerm die kwam ter sprake. Dus het was gisteravond toch een interessant avondje, hoor. Was van alles te beleven in elk geval. Hè. Voor de wekker wakker, 4:30. Dit is volgend jaar. I wanna know what love is.

Hold Me Close, dat was de oorspronkelijke titel, maar men heeft uitspronkelijk voor Atante Atante gezorgd. Ja, de liedzang wordt verzorgd door Anne-Friet Lindat, oftewel Frida. Ja. Het is eigenlijk het verhaal over een vrouw die haar geliefde vergelijkt met een muzikant. Mooi, hè?

Ja, vandaag een belangrijke dag. In Den Haag dient de rechtszaak tegen de man die wordt verdacht van het plegen van een aanslag op het partijkantoor van D66. In dezelfde stad is vanavond een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vorige week in haar huis werd doodgeschoten. Ja, het wordt vandaag tropisch warm, temperaturen van 32 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. In de hele Langstraat wordt het vandaag warm. Ja, dan denk je misschien van, we zitten er eigenlijk bijna op het einde. Nee, dat is nog niet zo. De temperatuur loopt namelijk morgen en vrijdag zelfs op tot 38 graden. Ook in het weekend is het warm, maar dan is het wel wat duidelijk koeler. Dan ligt de temperatuur volgende week tussen de 20 en 26 graden. Krijgen we misschien ook wat regen. Ja, de aanvoer van droge en warmere lucht houdt donderdag en vrijdag ook aan. Vanaf zaterdag dus lagere temperaturen. Op meerdere plaatsen zijn er dan ook wat buitjes mogelijk. Volgende week licht wisselvallig zomerweer. 21 tot 25 graden. En dan hebben we ook veel wolkenvelden. Ja, vooral later volgende week lijkt de buienkans vooral in de kustgebieden groter te worden. Ja, vandaag dus nog eventjes billen knijpen. Vandaag worden dus 36 graden in de Langstraat, hè. Dus hot, hot, hot, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze donderdag 13 augustus. En we zitten al de hele week een beetje in de Spider-Man movies. Ja, ik heb een muziekje uit Spider-Man 2. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world

Dasha. Dasha. Ik zei Dasha. En Memo, je hoorde de flitsschijf die nog sowieso tot 15 augustus geldt. Ja, op deze dag trouwens in 1642, dus even geleden, Christiaan Huygens die ontdekt dat de planeet Mars een poolkap heeft. Ja, en in 1889 wordt er patent aangevraagd voor de eerste munttelefoon. Ja. Dat was lang geleden, hè, de munttelefoon. Een kwartje erin gooien en dan kun je bellen. Ja. Allee.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.

Ah, kun je wel stellen, zeg. Wat een magische zomer hebben we toch, hè? Met die hoge temperaturen. Boya Hilly. En de summer is magic bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, voor het eerst in bijna 16 jaar staan 3 executies op 1 dag gepland in Amerika. De staten Alabama, Oklahoma en Tennessee willen vandaag de doodstraf bij een gevangene voltrekken met een dodelijke injectie. De gevangenen bij wie de straf naar verwachting ten uitvoer wordt gebracht zijn 3 mannen. Die zijn veroordeeld voor moord of viervoudige moord. Of meervoudige moord. De 66-jarige Anthony Devil Hines kreeg de doodstraf al in 1986. Sinds die datum in 1986 is hij al aan het wachten op zijn doodstraf. En bij de 42-jarige Jeremiah Williams gebeurde dat relatief recent in 2024. Ja, het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS. De straf werd dat jaar bij 47 gevangenen voltrokken. Het hoogste aantal sinds 2009. Ja, de executies vonden plaats in 11 staten. Florida voerde de straf vorig jaar het vaakst uit, in totaal 19 keer. Alabama, South Carolina en Texas voltrokken er elk 5. Ja, er zitten ook minder mensen in de dodencel, dat wel. Maar ja, dat wil ook wel. Ja. Als je ze gelijk zeg maar afvoert naar de doodstraf, dan wil dat wel natuurlijk. Ja, volgens de directeur is het hoogst ongebruikelijke dat op 1 dag 3 executies staan gepland. Hè. Ja, de heren die wachten al een tijdje op een doodstraf en nu gaat het dus echt gebeuren. Ja, in de VS kunnen de federale overheid en de individuele staten de doodstraf opleggen. In de meeste staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. Maar in 10 staten vinden nog steeds de executies plaats. Ja. Goed, vandaag ook een belangrijke dag, want de 37-jarige man die op 7 mei een aanslag zou hebben gepleegd op het partijbureau van D66 in Den Haag, die staat terecht in de rechtbank. En er is vandaag ook in Den Haag een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht thuis werd doodgeschoten. De verdachte is de vader van haar kinderen, die op dat moment ook aanwezig was in het huis. En in het Verenigd Koninkrijk in Clacton zijn verkiezingen, waardoor de bekende politicus Nigel Farage terug zou kunnen keren in het parlement. En er is ook voetbal. Ajax en FC Twente staan op de rand van plaatsing voor de play-offs voor de Conference League. Ajax reist met 3-1 voorsprong af naar Ierland voor de return tegen Shelbourne in de 3e voorronde. En FC Twente speelt in Slowakije. Ja. Ja, vanavond komen er ook weer Nederlanders in actie op het EK Atletiek. Dus dat gaat ook weer spannend worden. Femke Boerdersbol gaat vandaag ook actie voeren. Ze loopt op de 4e dag in Birmingham in de halve finales van de 800 meter. Er is ook EK Zwemmen in Parijs. Ook daar wordt natuurlijk weer verslag gedaan via de bekende apps. En in Colombia daar is nog steeds een economische noodtoestand afgekondigd in verband met de aardbeving daar. Back to the 80s.

0: Allemaal van die mooie zomerse klanken, hè? Rumba tres en baila mi rumba. Amor, amor, amor, amor. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, Jonas Vijvers heeft voor een fraaie stunt gezorgd met brons op de 400 meter bij het EK Atletiek. 23-jarige Nederlander liep door een sterk eindschot naar een nieuw Nederlands record. 44,41 en pakte een bronzen plak. Ja. Ja, en gepensioneerden bij grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen volgend jaar waarschijnlijk een kleine pensioenverhoging. Hé, dat was niet de bedoeling. Ja, het gebeurt wel. Ja, men schat in dat voorlopig de uitkeringen met ongeveer 0,6% omhoog gaan. De metaalfondsen die gaan op basis van de financiële situatie eind juni uit van een plus van 0,5%. Dus dat is helemaal niks. In het eerste kwartaal hadden de fondsen nog veel last van de oorlog in het Midden-Oosten en ook een rente die naar beneden was gegaan. Dat was schadelijk voor de pensioenopbouw van miljoenen deelnemers. In het tweede kwartaal ging het financieel duidelijk beter met de fondsen. Maar ja, nu blijkt dus dat er maar een kleine verhoging gaat, hè? Ja. Ja, zo staat het, hè. Altijd kleine lettertjes lezen, hè. Er is altijd een risico, hè. Ja, dat je geld kwijtraakt. Ja, het is vandaag trouwens ook nog een keertje de Internationale Linkshandige Dag. Het is de dag van de linkshandige. De Left-Handers Day wordt die ook wel genoemd. In 1976 is deze dag voor de linkshandige in het leven geroepen om aandacht te vragen voor mensen die linkshandig zijn. Nou, in 1975 besloot de Amerikaan Campbell om een dag voor de linkshandige te maken. Hij heeft opzettelijk vandaag, 13 augustus, uitgekozen als Internationale Linkshandige Dag. Ja, in tegenstelling tot de meeste diersoorten die geen voorkeur hebben voor het gebruik van de linker of rechter ledematen, is de mens meestal rechtshandig. Heel wat mensen doen de ene taak met links en de andere met rechts. Ja, in vele culturen moeten bepaalde taken zoals schrijven en eten met rechts. Ja, de linkerhand wordt gebruikt voor onreine klusjes. Op het toilet bijvoorbeeld. Ook wij schudden de hand nog wel eens met rechts. De linkshandigen die lijken vooral nadelen te hebben. Moet je me vandaag maar eens opletten of je ook linkshandige mensen ziet, hè? Dat is lastig, hè? Vooral als je schrijft, hè? Krijg je altijd inkt aan je handen en zo. Ja, ze zeggen ook wel eens als iemand heel slecht in klussen is bijvoorbeeld, of heel onhandig is, dan zeggen ze, hey, linkshandige. Dat zeggen ze ook, hè? Ook een soort scheldnaam is het eigenlijk.
1: Al die hits.
2: De 90s
1: hits. De 90s hits. De back-to-back classic.
2: De back-to-back classic.
0: Ja. De back-to-back classic. We krabbelden er maar weer eentje in van Michael Jackson. Ja, ik wil het wel zeggen. Dit is volgens mij Remember the Time, of niet?

Andreas Habili. En All We Need Is Love, een speciale remix versie van het origineel, is weinig meer te merken in elk geval. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze donderdag 13 augustus. Ja, ik doe het alles in de koffie, doe het in de thee. Beetje honing in plaats van suiker. Ja, door de aanhoudende droogte merken imkers dat de honingproductie momenteel flink tegenvalt. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei. De honingbijen kunnen dus ook geen nectar verzamelen. Vooral op de hoge en droge zandgronden in het oosten van het land is de schade voor de imkers erg groot. Ja, voor de hobby-imkers zijn het spannende tijden. Want ja, als er geen honing wordt gemaakt door de bijtjes, dan is de honing ook weer in mindere mate aanwezig. En gaat het ook allemaal duurder worden, hè? Ja. Het is vandaag trouwens de sterfdag van A.G. Wells. Dat wil ik toch even aan.

schrijver die overleed is in 1946. A.G. Wells. Ja. Het is vandaag zijn officiële sterfdag, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zomer, jongens. Lekker warm, hè, vandaag. 36 graden. Heerlijk, heerlijk. Billen knijpen. Crazy Adam.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van een speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorupstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

maar aan Chris Cross Amsterdam over om een lekkere zomerhit te maken. Die zijn altijd goed. Ja, we zijn ook weer vandaag live met Langstraat Languit. Nog altijd met jullie presentator Siem van der K. En ik heet jullie weer van harte welkom. Het is vandaag donderdag 13 augustus. Het is ook weer een tropisch warme dag. Maar we gaan er weer een goede uitzending van maken. We gaan het laatste nieuws uit de Langstraatregio met je brengen. We gaan bellen met Go Waalwijk over de aankomende evenementen. En uiteraard gaan we ook weer de lekkerste plaatjes draaien. En de allerbeste zomerhits. Reden genoeg om even lekker binnen te blijven. Dat is ook wel beter dan buiten. En naar de muziek. We gaan naar Living in the Box en Blow the House Down hier op Langstraat FM.

Lil Nas X en That's What I Want. Ja, een van de eigentijdse liedjes die opvallend genoeg toch wel inspiratie heeft gehaald uit het liedje uit de jaren 60. Want zeg maar, de catchy zin van dit nummer, That's What I Want, heeft hij van een nummer van Barrett Strong, van het nummer Money,

Dus officieel geen cover, maar Lil Nas X heeft dus de catchy zin That's What I Want gebruikt voor zijn liedje. Goed, dan even iets anders nieuws uit de Langstraatregio. Want het was afgelopen nacht weer raak op het Gaardpad. Bij het fietspad bij de fietsbrug over de N261. Er is namelijk opnieuw een buitenbrand uitgebroken in de berm. Het is deze keer zelfs meerdere buitenbranden geweest. Het ging over metershoge vlammen. Ja, het is natuurlijk een stukje droger, dus het vuur verspreidt zich makkelijk. De brandweer was in ieder geval wel snel te plaatsen, want de brandweer is door de droogte snel voorbereid en zet hoog in bij mogelijke branden. Het vuur werd daarom snel geblust, maar de politie vermoedt dat ook deze branden weer zijn aangestoken. Ja, de bermbranden aan het Gaardpad, dat is nieuws van de laatste tijd. Het is inmiddels al meerdere keren gebeurd. Het is al meerdere keer gebeurd door accubranden. Een accu die in de fik stond, die in een rugzak langs de berm lag. Dus vermoedelijk vermoedt de politie dat het allemaal verband met elkaar heeft. Daar loopt in ieder geval een onderzoek naar. En wij gaan door met deze classic van Elvis Presley, Adele's Conversation, hier op Langstraat FM.

Grab your phone and let's start a war.

0: het is natuurlijk iets totaal anders dan de meeste muziek van Elvis Presley. Maar hij blijft, dus het is zeker niet minder een mooi nummer op. A Little Less Conversation. Goed, aan de telefoon hebben wij Edwin Kleiboer van Go Waalwijk om ons te vertellen over de activiteiten die de komende weken gepland staan. Goedemorgen Edwin.
1: Goedemorgen Sien.
0: Ja, Go Waalwijk in zomerse temperatuur. Hoop je toch dat mensen wat te doen te hebben. Wat staat er voor jullie allemaal op de planning?
1: Nou ja, helemaal met dit weer. Als we zien wat we geluk te hebben met de Waalwijkse zomerweken, dat we daadwerkelijk ook dit zomerse weer hebben gehad. Betekent dat mensen ook heerlijk naar buiten kunnen en binnen dingen kunnen doen. Ja, komende week, als je even kijkt naar de mensen die net wat ouder zijn dan gemiddeld, dan is iedere ochtend op maandag kan je in de stad staan bewegen op muziek. En dat is komende maandag onder leiding van Jerry Penzo. Nou, als je dan heel enthousiast eventjes een klein dansje wil doen in de stad staan, zou ik zeker maandag om 10:00 even naar de stad staan komen. Daarnaast begint ook de wandeluitdaging in Waalwijk. Dat betekent dat we weer met hele groepen lekker door onze mooie gemeentes gaan wandelen. En dat is op maandag start in Sprangkapelle. En als je je dan rond 6:30 meldt bij het Zalencentrum Ziedewinde, dan kan je je daar aanmelden en mee gaan doen met de wandeluitdaging. En in Waalwijk is dat op woensdag 19 augustus. En dan mag je je melden op de atletiekbaan bij ACB. En deelname is altijd gratis. Dus ik denk, nou, dat zijn in ieder geval al leuke activiteiten. In ieder geval een beetje dansen op muziek en lekker wandelen. Nou, niet te fanatiek wandelen. En we horen dat de temperaturen wat naar beneden gaan. Dus ik denk dat dat wel lekker is.
0: Ja, dat klinkt inderdaad goed. En Edwin, de wandeluitdaging. Voor de mensen die het niet kennen, kun je daar misschien wat meer over vertellen?
1: Ja, nee, de wandeluitdaging had. Vroeger hadden we altijd de Nationale Diabetes Challenge. En dat betekende eigenlijk dat wij gingen lopen voor de Diabetesfonds. En dat is tegenwoordig heet dat de wandeluitdaging in Waalwijk. Dat betekent eigenlijk dat je wekelijks met elkaar heerlijk gaat wandelen onder begeleiding van onze beweegcoaches Annika en Ine. Soms gaat er ook een fysiotherapeut mee om gewoon eens even goed naar het wandelen te kijken en je daarbij te helpen. En dat uiteindelijk afsluitend, en dan weet ik zo even niet de datum, komend jaar ook weer met een groot wandelevenement ergens in het land waar je dan naartoe gaat met z'n allen. En ja, dat is dus gewoon lekker, ook al denk je van ja, ik heb helemaal niemand om mee te wandelen. Ja, dit is dan dus een clubje waar je heel makkelijk op heel laag niveau aan kan sluiten om toch lekker te starten met wandelen, of als je al ervaren bent, lekker gezellig met de groep te wandelen.
0: Ja, dus eigenlijk iedereen is welkom wat dat betreft.
1: Iedereen is welkom wat dat betreft, ja zeker. Dat als je wat minder te been bent, dan staat de hulp ook altijd klaar om te zorgen dat je wel ook mee kan. Dus het is geen prestatieniveau, het is lekker wandelen en dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Ja, en nog één keer, waar kunnen de mensen zich voor de wandeluitdaging aanmelden?
1: Dat is op komende maandag 17 augustus in Sprangkapelle. Dan als je je daar meldt bij het Zalencentrum in Ziedewinde, dan kan je je daar gratis melden om mee te gaan doen. En op woensdag 19 augustus is dat bij de atletiekbaan bij ACW. En als je nou meer informatie wil, ja, kijk dan even op de website van Go Waalwijk. En daar staat ook alles eigenlijk vermeld over de wandeluitdaging, of het telefoonnummer van Ine of Annika om daar even contact mee op te nemen.
0: Nou, helemaal goed. Hey, en Edwin, je zei net al de zomerweken. Het geeft inderdaad lekker weer, mooie temperaturen. Nou kan ik me ook wel voorstellen dat jullie als organisatie denken van we moeten nog even iets doen voor verkoeling of zoveel extra drinken. Houden jullie rekening met de hitte?
1: Ja, we houden altijd rekening met de hitte. Dus we zorgen altijd dat als er activiteiten zijn, dat er voldoende water is. En kijk, de activiteiten worden natuurlijk ook door alle organisaties. Niet als wij als Go Waalwijk organiseren dat. Maar gelukkig alle organisaties in onze gemeente, als het Schoenenkwartier en Theater de Leest en de buurtsportcoaches en Contour de Twerren, die organiseren dat allemaal. En we hebben daar eigenlijk altijd afstemming over. Is er voldoende water? Zijn we op een plek waar we blijven staan? Is er voldoende schaduw? Is het te heet? Dan stoppen we ermee op tijd. Weet je wel, het is, de gezondheid staat bovenal. Alles in deze.
0: Ja, dat is zeer werk belangrijk. Hey Edwin, ja. Als ik op de site van Go Waalwijk kijk, dan zie ik ook iets heel tofs op 20 augustus staan. Iets over een wielercafé. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja. We hebben natuurlijk op 6 september dat de ZLM-tour door Waalwijk gaat komen. Marinus de Bie, een zeer fanatieke wielerfanaat, gaat bij het Willem van Oranje College op 20 augustus een wielercafé organiseren. Ja, daar heeft hij Annemiek van Vleuten als bezoeker. Dus als jij wielerfanaat bent en je wil heel graag veel meer en een hele leuke avond over alles wat met wielrennen te maken heeft, dan zou ik op donderdag 20 augustus zeker jezelf even melden bij het Willem van Oranje College. Want ik denk dat daar een heel leuk programma is om voor de wielerliefhebber om eens naartoe te gaan. Ik ben er zelf een van. Dus ik denk dat dat een hele leuke avond gaat worden met hele mooie anekdotes, interviews. En ook, ja, Marinus kennende heeft hij nog heel veel oude shirtjes. Dus een hele hoop historie gaat op die avond terugkomen.
0: Ja, en aan wat voor activiteiten kan ik dan zoal denken?
1: Wat Marinus allemaal neer gaat zetten, in ieder geval, dus er zijn wat interviews met oud-bekende wielrenners. Volgens mij heeft hij ook nog wel een of andere fietsactiviteit dat je zelf kan leren fietsen. Volgens mij, als je denkt van nou, ik wil Annemiek van Vleuten, ik wil er meer een keer mee op de foto, moet dat ook kunnen op die avond. Het is gewoon een avond van wielerliefhebbers die praten en beleven en de geschiedenis doorlopen van het wielrennen.
0: Ja, dat klinkt helemaal goed. Ja, ik ben zelf niet de grootste wielerliefhebber, maar ik ben wel altijd gefascineerd door de verhalen daarvan die erop zijn.
1: Nou ja, en die zul je genoeg horen op 20 augustus in ieder geval.
0: Dat geloof ik ook. 20 ja. augustus kunnen mensen in de agenda zetten.
1: Ja, en vergeet ook niet, als je dan toch richting het weekend kijkt, dan of van donderdag tot en met zaterdag is de Waalwijk Cup. Ja, als voetballiefhebber kan je dan zeker bij WSC terecht om al onze lokale voetbalverenigingen tegen elkaar te laten strijden om uiteindelijk die Waalwijk Cup. En op zaterdag zullen we daar ook een heel groot doek gaan maken met alle kinderen die we op de middenstip uiteindelijk kunnen leggen tijdens de finale. Dus daar is een hoop te doen en te beleven. En ga anders naar het schoenenkwartier. Op vrijdag 21 augustus voor de kinderen weer een heel mooie zeskamp op het Kruifkoord. Dus ja, er is genoeg te doen in Waalwijk om je te vermaken.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel erg goed. Edwin, mag ik jou heel erg bedanken?
1: Ja, Siem, heel veel succes met de uitzendingen en de overname van Erik. Grote schoenen om te vullen, maar volgens mij klinkt het allemaal prima.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Edwin, mooie activiteit gewenst.
1: Ja, hey, jou ook bedankt, hè.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Een nummer wat geïnspireerd is op een schilderij. Waar Taylor Swift een heel liedje om heeft gemaakt. Ja, dat vind ik toch al wat een schitterend verhaal. Goed, nieuws uit Songfestivalland. Want het is zojuist bekend geworden waar het Songfestival van 2027 plaats gaat vinden. Het gaat plaatsvinden in het Bulgaarse stadje Burgas. Ja, het zal me niks verbazen als je er daadwerkelijk nog nooit van hebt gehoord. Want dat had ik zelf persoonlijk ook nog niet. De stad telt ruim 200.000 inwoners. En het ging uiteindelijk om welke stad het Songfestival mocht organiseren tussen Burgas en de hoofdstad Sofia. En dan denk je toch altijd wel van ja, dan kiezen ze toch de hoofdstad. Maar dit keer niet. Het gaat natuurlijk naar Bulgarije, omdat afgelopen jaar Dara het Songfestival won met het nummer Bangaranga. Ik ga het niet helemaal draaien, want zo'n fantastisch nummer vind ik het nou ook weer niet. Maar in ieder geval wel leuk. We gaan dus naar een onbekend kustplaatsje in Bulgarije voor het Songfestival. En ja, ik ga niet dit nummer draaien. Ik ga maar een ander Songfestival nummer draaien. Misschien wel het meest succesvolle Songfestival nummer ooit. En dan kun je uiteraard wel raden welke dat gaat zijn.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
0: Ja, natuurlijk draaien we dan ABBA en Waterloo. Misschien wel het bekendste songfestivalnummer aller tijden.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van de speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorpstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Ja, altijd leuk. Een beetje Madonna op de radio. Like a Prayer. En daarvoor hoorde je Upside Down van Diana Ross. Het is 10:50 hier op Langstraat FM. Ik heb hier de actuele verkeersinformatie voor je. Maar het is vrij rustig op de Brabantse wegen. Enkel een kleine file tussen Tilburg en Breda. Knooppunt Galder is daar dicht. En dat zorgt voor vertraging. Verder nog file tussen Breda en Bergen-op-Zoom. En verder is het vrij rustig in Brabant. Is ook wel eens een keer lekker dat je niet in de file hoeft te staan. Zometeen gaan we verder praten over de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Maar eerst gaan we terug naar de muziek. We gaan naar Lost Frequencies en Live It All.
1: Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Coming Home van Shepherd. Ooit benoemd tot het grootste opkomende talent van 2013 door de radiostations in Australië, waar deze band vandaan komt. Ja, gisteren was ineens het nieuws bekend dat Xavi de nieuwe bondscoach gaat worden van het Nederlands elftal. Vlak nadat de zonsverduistering voorbij was, was ineens daar het bericht. En de Spaanse middenvelder die succes heeft gehad, onder andere in Qatar, in Barcelona, wordt nu dus de opvolger van Ronald Koeman. Wat hij ook vervolgens overigens werd in Barcelona. Toen Ronald Koeman daar weg was, werd hij ook vervangen door Xavi. Dus de geschiedenis herhaalt zich. En ik moest persoonlijk zelf bij de aanstellen van Xavi. Ja, het is natuurlijk een fantastische trainer. Want als je Barcelona hebt getraind, dan kan je zeker weten wel wat. Maar ik moest wel meteen denken aan de Xavi van de WK-finale van 2010. Het grootste jeugdtrauma van menig mensen om mij heen. En dan pak je iemand van dat jeugdtrauma en dan, ja, dat vind ik toch een bijzondere aanstelling. Maar ja, het is sowieso een moeizame zoektocht geweest. Het is zeker weten niet de eerste keuze geweest als we de nieuwsberichten moeten horen. Maar ja, alle Nederlandse trainers die wilden allemaal niet. Arne Slot niet, Erik ten Hag niet, Peter Bos ook niet. Dus dan komen we ineens aan met Xavi. Hij is in ieder geval aangesteld voor het komende EK van 2028 en het WK van 2030. Ja, als hij ons in ieder geval een wereldbeker zou kunnen benoemen, dan vergeten we dat hele jeugdtrauma en dan is het gewoon helemaal prima. Goed, wij gaan zo meteen naar de reclames. Maar ook het komend uur zijn we nog altijd live met Langstraat Languit. Ook weer met de laatste nieuwtjes uit de regio en met de lekkerste hits. Wij gaan even terug in de tijd. Wij gaan naar de Backstreet Boys en Everybody Backstreet's Back.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne, vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij twee graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Radicals and You Get What You Give. Hier op Langstraat FM. En terwijl ik het gisteren in de uitzending met mijn collega over nummers die door series weer een beetje. Nummers van vroeger die door series weer een beetje opgehyped worden. En dit is daar ook zo'n gevalletje van. Althans, dat moet ik even uitleggen. Dit nummer is namelijk verbonden met een serie die ik afgelopen zomer toevallig in het vliegtuig heb gezien. De serie Ted Lasso gaat over een fictieve voetbalclub in Engeland. En waar dan een Amerikaanse trainer. Ineens de trainer van wordt, terwijl hij nul ervaring heeft in het voetballen, maar wel een zekere optimist is. En er gaan dus op social media veel filmpjes rond van de trainer Jason Sudeikis, de acteur, die optimistisch staat te dansen. En die staat te dansen op dit nummer. Echt een fantastische serie. Ik heb hem in één klap uitgekeken op in het vliegtuig. Was fantastisch. Maar dat is ook een kort bruggetje als we het toch over voetbal hebben. Naar RKC Waalwijk. Want morgen is weer de volgende wedstrijd op het programma. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Keukenkampioendivisie tegen FC Dordrecht. En vorige week speelden de Waalwijkers 1-1 gelijk tegen Vitesse. Nu gaan we zien hoe ze het er vanaf pakken tegen de Schapenkoppen. En FC Dordrecht, wat is het nou voor ploegje? Natuurlijk een ploegje die al jaren in de KKD speelt. Heeft toch wel een aantal prima spelers weten te halen deze transferperiode. Ze hebben een middenvelder van Atalanta Bergamo uit Italië gehaald. Een speler van het goed performende Telstar van de afgelopen periode. En de keeper Calvin Razi van Excelsior, die kan zeker weten wel iets. Dus wat het gaat betekenen voor RKC, dat moeten we morgen in ieder geval uitkijken. Als we kijken naar onderlinge resultaten van FC Dordrecht en RKC, die heb ik er ook eventjes bijgepakt. Goed nieuws voor RKC, want vorig seizoen hebben ze niet verloren van Dordrecht. Een keer gelijkspel en in Dordrecht zelf won RKC vorig seizoen met 2-1... Een paar seizoenen geleden in 2019 was wel een heel spectaculaire editie van RKC tegen FC Dordrecht. Die wedstrijd eindigde namelijk in 4-4. Een doelpuntrijk gelijkspelletje. Of we dat mogen gaan zien, dat is in ieder geval even afwachten. De wedstrijd is uiteraard ook weer live te volgen op Langstraat FM in de uitzending van Arjan Vonk. En onze Flynn zit uiteraard weer in het stadion om live verslag te doen van de wedstrijd van RKC. En wij zijn nog altijd hier op de radio met de lekkerste zomerrits. En met deze zit spreek ik natuurlijk zomers uit. Je ziet je al helemaal voor je op een terrasje ergens in het zuiden van Spanje met een cocktail erbij. Gaan we luisteren naar Risk It All van Bruno Mars.

Ja, nummer wat mij betreft wel vaak op de radio gedraaid mag worden. Even een lekkere DJ-hit. Roger Sanchez en Another Chance. Ja, komende 19 september gaat er iets bijzonders gebeuren op het vliegveld van vliegbasis Geelse Rijen. Hier niet ver van de Langstraat vandaan. Daar gaan ze namelijk een zware vliegtuigbom die daar in de grond zit, gaan ze opruimen. Die werd vorig jaar in oktober geconstateerd. Een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Een zogenoemde duizendponder. Een van de zwaarste bommen die destijds in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Toen werd er gezegd dat hij daar in principe veilig ligt. Maar ze gaan er toch voor kiezen om hem nu op te ruimen. En het wordt toch nog een hele klus. Dat willen ze namelijk veilig laten gebeuren. Daarom worden mensen die in de buurt van de bom wonen, wordt gevraagd om uit voorzorg even hun huis te verlaten. En ook de wegen eromheen worden officieel afgesloten. Ja, mocht er iets misgaan, dan wil je daar natuurlijk wel op voorbereid zijn. En ik ben benieuwd of zo'n vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, of daar nog een kans is dat die af zou kunnen gaan. Het is in ieder geval iets waar je op moet letten als je in de buurt van Geelse Rijen moet zijn op zaterdag 19 september. En wij gaan door naar een van de hitjes van de laatste tijd. We gaan naar Ray & Lane en Love Me Not.

0: weer zo'n lekker klassiekertje van vroeger. Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Ja, ben ik zelf groot fan van dit liedje. En I Won't Let the Sun Go Down on Me is natuurlijk een mooie verwijzing naar het fenomeen van gisteravond. De eclipse. De zonsverduistering die om een uurtje of acht goed te zien was in heel de Langstraat. Werd ook op een aantal plekken zeer druk. Zo was er bij Kasteel in Loon op Zand. Bij de Kasteelweide waren veel mensen toch even gaan kijken. Uiteraard met een eclipsbrilletje. Ik heb zelf persoonlijk er niet echt iets van gezien. Ik had geen eclipsbril kunnen bemachtigen. En ik heb ook gehoord, dan moet je ook echt met niks anders kijken. En ik dacht, ik zie wel, ik woon op een appartementencomplex. Dus eigenlijk net waar de zon zou staan, daar stond een heel groot ander appartementencomplex voor. Dus ik heb eigenlijk niks echt kunnen zien. Maar blijkbaar, waar ik dus ook achter ben gekomen, gisteren was er nog een ander natuursverschijnsel wat afgelopen nacht heeft plaatsgevonden. Blijkbaar was er naast de zonsverduistering ook een heuse sterrenregen te zien. Dus er meerdere sterren die, naar beneden vielen. Ja, dat is volgens wetenschappers echt heel bijzonder dat dat eigenlijk is gebeurd. Het is sowieso bijzonder dat we een zonsverduistering hebben gehad. Maar dat deze twee fenomenen eigenlijk zo samen zijn gekomen, dat maakt het dus blijkbaar heel erg bijzonder. Goed, het is bijna 11:30. Nog een klein half uurtje te gaan hier bij Langstraat Lang Uit.
1: Het is zomer in de Langstraat.
0: Ja, en in deze zomer in de Langstraat gaan wij naar Mai Tai en What Goes On.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van de speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorpstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Four Tops en Going Loco in Acapulco. En ik dacht, ik check eens even hoe warm het op dit moment is in Acapulco, het plaatsje in Mexico. En daar wordt het vandaag 34 graden. Ja, daar word je best wel loco van. Ook daar zijn te maken met tropische temperaturen. En ja, met al die warmte, dan snak je toch wel een klein beetje naar de regen. Nou, gewoon even een goede regenbui, dat alle plantjes weer water hebben. En Akda en de Munnik, die denken daar toch anders over. Die zien liever dat het regent met zonnestralen. En daar hebben ze een fantastisch liedje over gemaakt.

Swedish House Mafia en John Martin met het nummer Don't You Worry Child, uitgebracht in 2012. De nummer is ook alweer 14 jaar oud. Ja, wat vliegt de tijd als je het zo bekijkt. Ja, het kan een stukje beter met de isolatie in de woningen in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit antwoorden van schriftelijke vragen op van gemeentebelangen. De gemeente constateert namelijk dat het verduurzamingen van woningen, van particuliere woningen, een beetje aan het afvlakken is. Komt er voornamelijk door landelijke factoren zoals de hoge energieprijzen. Ja, en de gemeente wil daar graag wat aan doen. De gemeente heeft de doelstelling om in 2030 te zorgen dat 1500 woningen met een slecht energielabel, dus vanaf energielabel C, dat die beter geïsoleerd moet gaan worden. Hoe ze dat gaan doen? Ze willen meer gaan inzetten op de lokale campagnes. Want de gemeente ziet ook dat als er een lokale campagne wordt ingezet, dan schiet het aantal aanmeldingen voor isolatiemateriaal wel omhoog. Dus heb jij nog wensen voor isolatie aan jouw huis in de gemeente Heusden? Kijk dan zeker weten eventjes naar de actuele informatie van de gemeente.

Better Now van Davina Michel. En daarmee ook het einde van deze uitzending van Langstraat Languit. Ja, komende morgen is er helaas geen uitzending, ben ik er zelf niet. Dus ik wens jullie nu alvast even een heel fijn weekend. Wij gaan naar de boterham toe en we gaan nog even naar Vanessa Carlton. Make

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Cilium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de Surfvijver en de Zandwindplas in Drune. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van de speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorpstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van een speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorupstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

Terug in 1983 met Hilda Fox, We Came to Dance. Was geen grote hit in Nederland helaas. Was een tipparadeplaatje. Andere grote hits natuurlijk, andere hits van Ultravox waren natuurlijk Vienna, Dancing with Tears in My Eyes en Love's Great Adventure. Dat waren de grote hits van deze band. Maar dit is een oja-werkje, denk ik. Misschien kan je het wel, kan je het nog vaak herinneren en denk je van, hey, leuk om terug te horen. Dan hebben we weer een goede opening gekozen. Zo gaat dat, hè. Middagmix voor donderdag. Het is lekker warm buiten. Hier in de tuin zo'n beetje zo'n 34 graden op dit moment. In de studio is het nog een graad of 24, dus dat is goed te hebben. Maar wel lekker warm en de muziek is in ieder geval verkoelend, mag ik hopen. En je kan de playlist beïnvloeden door te reageren op de WhatsApp 06-21-21-32-10. Of mailen kan ook, middagmix@langstadmedia.nl. Meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en een S, www.rijnroosendaal.nl. En dan even klikken op de tab Rijn Live, dan heb je de beelden er ook bij. Team van de Kamer, het Regio Nieuws, het origineel in de koffer. Het goud van Oudtran, de hits van nu. En als we het hebben over de hits van nu. Laatste single van Rondé heet All My God. En die hoor je nu.

En dan te bedenken dat we een vuurwerkverbod hebben tegenwoordig. Dat gaat het worden met deze mensen hoor. Senna en Sven Verstegen vuurwerk terug te vinden in de Oranje Top 30. Niet in de Top 40 of Tip Raden, maar het is gewoon Nederlands muziek uit de Oranje Top 30, om het zo maar te zeggen. Waarin we nog veel meer Nederlandstalig werk terugvinden in ieder geval. Jouw middagmix, laat weten wat je aanstaat. Reageer op 06-21-21-32-10 of mail middagmix@langstadmedia.nl. Nu de 90s, terug in 1992 met Nomad. And your love is lifting me.

bluff en dichterbij dan ooit, terwijl het toch afstand is. Ja, dat kan gebeuren. Dichterbij dan ooit, dit praat is van 2002 hier in de Middagmix op deze warme donderdag. We dachten dat het weer dik in de 35 graden gaat worden en wij het hoofd koel houden met lekkere funky muziek van deze man en anderen. Herinner je hem nog, 1983, vergeet de hitje van deze man, maar wel was hij nog lekker. Robert Palmer, You Are In My System, hier terug in de Middagmix op Langstad FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van een speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorpstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Ook vanmiddag is het zonnig en tropisch warm met temperaturen van 30 tot lokaal 36 graden. De wind waait uit het zuidoosten is matig van kracht. Vanavond is het nog lang warm. In de komende nacht koelt het af naar waarde tussen de 15 en 21 graden. Er staat een zwakke wind uit het zuidoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en warm zomerweer. De temperaturen komen zelfs een tandje hoger uit tussen de 33 en 38 graden. De wind waait geleidelijk naar noordoosten en is zwak. Dan de verkeersinformatie. 26 files, 25 kilometer in totaal. Dit zijn de knelpunten in onze regio, min of meer. De A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Oudebos en Roosendaal-West. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 12 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen de hoogte van Houten is de afrit dicht. Komt door een kapotte auto. En ook op diezelfde A27 tussen Oosterhout-Zuid en Breda-Noord is het knelt een beetje. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. De A58 Tilburg. Nee, de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En als laatste de A59 tussen Torenbos richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Holpolder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 12 minuten. Jouw middagmix op deze donderdag. En Bruno Mars en Just Might op je radio.

0: Blijft een leuke single, Just Might van Bruno Mars. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Ik blijf uitdagen. Je kunt gaan voor de eeuwige roem. Kost je alleen een mailtje en even wat nadenkwerk. En de moeite om een paar regeltjes te tikken. En dan ga ik aan de slag voor je. Het origineel in de koffer werkt als volgt. Het origineel draait natuurlijk eerst. En daarna pakken we de track die iets heeft geleend van het origineel. Kan een remake zijn. Kan ook de melodielijn zijn die gejat is. Of andere zaken die op een of andere manier in verband worden gebracht met het origineel als we dan de tweede instarten. Het origineel in de cover, vandaag de twee volgende weekjes. Het was in 1969 dat de Zombies Time of the Season uitbracht. Time of the Season was wel de grootste hit voor de Zombies. Een andere hit was Summertime. Dat deed deze groep samen met Colin Blinstone en Rod Argent. Plaat is overgedaan door Melanie Fiona. Give Me Tonight. Ja, overgedaan. Eigenlijk niet waar. De melodielijn is gejat, zo moet ik het zeggen. Trapt wel in, meestal is wel een remake, maar hier is de melodielijn toch wel min of meer de linking pin. De melodielijn is heel herkenbaar, maar de tekst een compleet andere. En deze dame kennen we nog van de top 40 single Wake Up Everybody. En ja, deze cover heeft niet in de top 40 gestaan in ieder geval, maar is wel bijgebleven. Mag zelf weten wat je nu leuker vindt, het origineel van The Zombies Time of the Season uit 1969. Of via Melanie Fiona met Give It To Me Right. Moet ik toch eens zeggen. Melanie Fiona met Give It To Me Right. Een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Misschien kan je de single wel herinneren van John Legend, Wake Up Everybody. En daar heeft zij ook nog een stemmetje in gehad. Het kwam niet helemaal goed uit de verf als het gaat om platen waarvan wij ze kennen uit de top 40. Maar ze heeft gewoon op de single meegedaan van John Legend. John Legend en nog een paar artiesten en daar staat zij ook bij genoemd. Vandaar dat ik ga noemen als zijnde, daar kennen we haar van. Maar je moet wel heel goed weten, heel goed luisteren en dan weet je het misschien. Maar natuurlijk, Millie Lyon gejat van de Zombies. Time of the Season, 1969. Melody Fiona en Give It To Me Right. Millie Lyon dus weer gebruikt in dat werkje.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar...

dansen op de vloer op deze single van Taps. Of was je toen nog niet op deze hardlood? En is het spel zo godsvergeef oud? Maar hoe dan ook wel lekker. Mark Ben Lover, Taps 1983. Mensen, het is alweer klaar. Ik dank je weer voor het volgen. Het programma gaat weer sluiten. Het is weer bijna 3 uur. En dat betekent dat wij weer plaats moeten maken voor de auto-DJ, om het zo maar te zeggen. Die vervolgens weer plaats maakt om 5 uur van Anton Nachtzaam voor zijn programma Van Zessen Klaar. Dan gaat Studio Putten open. Studio Vlijmer gaat sluiten in ieder geval. Hey, programma's terugluisteren. www.reinroosendaal.nl. Via de activiteiten-tab kun je doorklikken naar de middagmix-website. En via het terugluisterarchief kun je dan weer doorklikken naar een radioprogramma van een bepaalde datum. Kun je de playlisten inzien, dingen terugluisteren, terugkijken. Alles staat erop. Je kunt het allemaal terugvinden. Nog eentje dan. Peter Brown, The Only Came Out At Night. Dat was in 1984 gerelegeerd. Ik zeg tot morgen dan weer in de middagmix.

0: Indian, Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van de speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorupstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherm. Beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de Surfvijver en de Zandwindplas in Drunen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van een speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toropstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoge beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

0: Volgens mij zat dat op de temperatuur. Ik heb nog even snel buiten gekeken. Meteo Putten, Studio 626. Op dit moment is het 35 graden. En vanmiddag was het een tijdje, dacht ik, van die thermometer die gaat ontploffen. Toen stond hij op 48 graden. Dat ding gaat maar tot 50. Dus het was een beetje frisjes. Mwah.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: Er staat ruim 71 kilometer file. Het is 7 over 5. Wees welkom weer bij Langstraat FM. Tot 6 uur zijn we weer live bij je met het laatste nieuws. Het weer. We hebben de verkeersinformatie. Ik zei het al, 71 kilometer. Vertel je zo meteen waar het allemaal vast staat bij ons in de streek. Valt allemaal reuze mee. En voor de rest uiteraard de speciale aanbieding. We hebben ook de flitsschijf. Een aantal platen op verzoek in elk geval. Kortom, reden om ook vandaag te blijven luisteren. Op deze donderdagmiddag, het is niet vrijdag de 13e, maar donderdag de 13e augustus 2026. Tot 6 uur van 6 uur klaar op Langstraat FM met Anton Nachtzaan. En het is hier binnen in de studio op dit moment 23 graden. Aircootje staat aan, dus het is wat dat betreft voor mij lekker even aangenaam. Zit je aan tafel of in de tuin, smakelijk en blijf luisteren naar Langstraat FM.
2: Loading beats in the trays.
0: Ja, en die pakken even een viool ter hand en ze zetten hem tegen hun schouders.
2: Slow it down.
0: Ja, slow it down. En dan komt er een lekker muziekje. Om je te begeleiden van werk naar huis. Of in de tuin. Ik ga een beetje mee zitten zingen. Ik denk niet dat dat verstandig is. Nou, zeg maar goed. Dit is muziek van Loudy Beats en Touch Me Softly. Ik zeg goedemiddag.

was aan het meezingen. En de microfoonschuif die ging al open. 1985, de oprichter, medeoprichter en drummer van de Eagles. Don Henley, solo. En de Boys of Summer, de nummer wordt trouwens tijdens de concerten van de Eagles ook altijd ten gehoor gebracht. Als ook de solo-nummers van de overige leden van het bandje, de Eagles. Het is inmiddels 17 over 17. We hebben wat verkeersinformatie. Staat ongeveer 70 kilometer file op Slanswegen. Onder andere op de A2 afrit Graterstad een defecte vrachtwagen. Dit veroorzaakt een kleine vertraging. A27 op de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en afrit Werkendam. Die is afgesloten door schade aan het wegmeubilair, zoals het met een mooi woord heet. En tot besluit op de A58 is de weg dicht tussen knooppunt Prinsenviel en knooppunt De Stok in verband met wegwerkzaamheden. En die duren tot 16 augustus.

De flitschijf van deze week, dat was Dasha. En Memo. Kort, dat is afkorting van Memories volgens mij. Het is 6:08. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Ben je onderweg van werk naar huis? Veel sterkte gewenst. En deze plaat die draaien we speciaal voor Ariane Joren uit Noordhoek. Music was her first love. Also mine.

0: Wat een heerlijke plaat. I've got a strange effect on me. Dat was Mr. Dave Berry. Bij de tijd op even over 5:30.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Sprangkapelle wordt zwemmen in de zwemplas van Hof van Kapelle afgeraden door de gemeente Waalwijk. In het water is namelijk blauwalg geconstateerd. Wie vandaag verkoeling zoekt, kan volgens de actuele informatie wel terecht bij de surfvijver en de zandwindplas in Drune. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken en komt vooral voor in stilstaand water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden gaat voor zijn laatste grote zwemtocht voor kankeronderzoek en komt daarbij door de Langstraat. De Olympisch kampioen zwemt in 6 dagen 270 kilometer van Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In deze tocht komt hij langs 22 steden in Brabant en Zuid-Holland, waaronder dus ook Heusden en Waalwijk. De exacte route van de zwemtocht is nog niet bekend. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van een speeltuin. Het gaat om de speeltuin van de Jan Toorupstraat naar de Jan Steenstraat in Vlijmen. De partij zegt dat omwonenden zich zorgen maken over de drukte en het gebrek aan inspraak. De partij wil onder meer weten waarom de speeltuin wordt verplaatst en vraagt om documenten over de veiligheid en betrokkenheid van omwonenden. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaa, voor jouw regionale nieuwsupdates. De zomer bereikt vandaag en morgen een nieuwe climax. Opnieuw wordt het uitzonderlijk heet. Vanmiddag werd er al 30 tot 36 graden gemeten. Vanavond blijft nog lang warm. Rond zonsondergang is het in het midden en zuiden op veel plaatsen nog 30 plus graden. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar 20 tot 24 graden aan het eind van de avond. Daarmee is het aangenaam om lang buiten te blijven. En dan zit je, daarbij kun je ook nog een poging wagen om vallende sterren van de Perseiden te zien. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 18. In stedelijke gebieden blijft het wat warmer met minima rond de 20 graden. Morgen kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen richting de 38 graden. In het weekend volgt dan een weeromslag. De temperatuur daalt. De bewolking neemt toe en er is kans op een enkele regen- of onweersbui. Dit is het begin van een wisselvallige periode. Zaterdag wordt een benauwde dag met een mix van wolken, zon en een enkele bui. Het wordt in onze regio rond de 28 graden. Er staat een meest matige, aan zee vrij krachtige noorden tot noordwestenwind. Zondag is de hitte helemaal ons land voorbij. Het wordt dan nog maximaal 24 graden bij ons in de Langstraat. Daarmee is ook de vijfde regionale hittegolf mogelijk voorbij. Ik zeg mogelijk. Er waait een meest matige noordenwind.
2: Goedemiddag. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs.

Dat was muziek van niemand minder dan Soul Sister, Leijs Michiels en Soul Sister. En dat was het nummer Broken, en niet maar wel True Before We Even Started. Het stamt alweer uit 1990.

Blijft heerlijke muziek. 4 weken tot 40. Piek op nummer 25. Dat was Kenny Loggins. Maakte eigenlijk van Michael McDonald. En If This Is... ja, If This Is It. Een auto is vanmiddag helemaal uitgebrand aan de Hulst in Geldrop. Het voertuig stond bij een dierenpension en zou tijdens het starten zijn ontploft. De man liep hierbij brandwond op. De auto stond bij een van de loodsen achter het dierenpension, waar op dat moment mensen aan het werk waren. Toen de wagen ontplofte, werd hij nog naar buiten gebracht, waarna omstanders probeerden de brand te blussen. Daarbij raakte één man gewond. Hij liep brandwond op en kreeg last van zijn luchtwegen door het inademen van rook. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse. Van de auto bleef uiteindelijk weinig tot niks over. En de oorzaak van de explosie, die wordt nog onderzocht. Het is 5:15. Zo direct hebben we uiteraard voor de ene laatste keer in die hoedanigheid de speciale aanbieding. Deze week uitgekozen door Roep de Mooi uit Roosendaal. En dat is Rondé en Oh My God. Maar eerst gaan we terug naar 2011. 24 weken tot 40 maar liefst. Piekt op nummer 2. Dit is Mr. Sexobeat en Alexandra Stan.

We hebben het zo verschrikkelijk druk met die... Met die socials dat we bijna vergaten waren dat er ook nog een plaat draait. Rondé was dat de speciale aanbieding. En dat was inderdaad, oh my god, 9 voor 6. Eigenlijk is het al zover, hè? It's gonna be a long, hot summer. En zijn we er blij mee? Ik wel in elk geval.

0: met Bolland en Bolland. En The Time of Your Life uit 1977. Gewoon weer een einde aan deze donderdagaflevering voor 13-8-2026. Han van Zesseklaar. Het is 3 minuten voor de klok van 6. We gaan plaatsmaken voor de mededelingen en het nieuws van 6 uur. Daarna lekkere non-stop muzikaliteiten als het ware. Morgen doen we het nog een keer de show voor de laatste maal op deze werkweek. En dan zijn we er uiteraard maandag gewoon weer. Maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6 van 6 en klaar. En ik zeg, ik wens u nog een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen.
1: Van 6 en. Van 6 en. Van 6 en.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt dat het gevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.

Ja, een hele goede avond. U denkt natuurlijk, waar is eigenlijk nu de podcast? Nou, we komen eraan hoor. We zijn even bezig hier in de studio met wat technische problemen. Hè. U kent ons inmiddels wat langer dan vandaag. Maar we komen er echt aan. Wees geduldig. Tot zo.

0: Ja, dit was Alle Vrouwen van Hans de Boy. We hadden het hier in de studio nog over. Terwijl hier, u hoort het misschien op de achtergrond. Maar er gebeurt hier van alles. Omdat het, langsgaande technische problemen. Dat gaat nou eenmaal hand in hand soms. Helemaal als wij in de studio zitten. Want wij zijn natuurlijk ook niet de meest technische personen. Gelukkig hebben we Luc hier ergens onder een bureau liggen nu. Dat genoeg gezegd. Het was Hans de Boy, Alle Vrouwen. 3 minuten 29. En ja, u moet er gaan geloven hoor. Het gaat nu echt gebeuren. Daar gaan we.
1: Welkom bij RKC Nu, de podcast. De podcast over de mooiste club van Brabant en omstreken. Hier hoor je het laatste nieuws. Delen we verhalen en zoeken we antwoorden op de vragen wat er speelt in en rondom het Mandenmakerstadion. Maandelijks kruipen Bram, Tim en Lucas de studio in om het reilen en zeilen van ons RKC te bespreken. Alles komt voorbij in RKC Nu, de podcast.

0: ja, welkom bij een gloednieuwe aflevering en zelfs een gloednieuw seizoen van Erkens in de podcast. Ja, dat denk ik. Ik denk dat er wat dingen zijn veranderd. Wat er niet zal veranderen, hè, als je al net op de radio zat te luisteren, dat het ook gewoon wel weer een hectische avond is. Een bomvolle studio. En ja, ik begin vandaag aan mijn rechterkant. Bram, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee, jongen?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Frisse, fruitig weer natuurlijk.
0: Goeie zomer gehad?
1: Ja,
0: goeie zomer gehad. Al?
1: Ja, ook. Net een weekje terug. Dus we zijn er weer helemaal.
0: Ja, je kan er weer fris tegenaan dan.
1: Zeker weten, ja.
0: Ook uiteraard weer van de partij Robert. Je zit een beetje achter de camera, Robert. Die kan je niet zo goed zien. Maar ja, je bent
2: sorry,
0: er wel, hè?
2: Sorry. Ja, ik ben er echt. Ja,
0: ja, nou, mooi. Fijn
2: dat en ook hoorbaar zelf, zeg maar.
0: Ja, dat was nog even de vraag, maar dat is gelukt.
1: Wat een meevaller.
2: Ja. Bedankt, Lucas.
0: Ja. Oh, daar zit hier een echt
1: gallen.
0: Nou, ja. We gaan zien hoe lang het goed gaat.
1: We staan in de kerk.
0: Luc, je bent er ook.
3: Ja, nee, dat is zeker.
0: Even op adem komen, want
3: zeg dat.
0: Dat was even hol en
3: ik lag net al ondersteboven onder een wijntafel. En dat was al eventjes geleden.
0: Nou,
3: maar goed.
0: Ik beloof u, we gaan het ook over voetbal hebben vanavond, hoor. En ook over RKC. We hebben een bomvolle
3: uitzending. Het is niet per se hetzelfde.
0: Nee, het kan allemaal niet. We hebben een bomvolle uitzending. Want het seizoen is begonnen. We hebben transfers gehad. Er is nieuws. We hebben nieuwe t-shirts. We hebben een jeugdopleiding. Nou, dat en nog heel veel meer in een bomvolle gloednieuwe aflevering van een gloednieuw seizoen van RKC Nu, de podcast.

0: persnieuws.
1: Ja, bring me your high love. Het is Kygo met Whitney Houston. En die had ik precies eigenlijk nu op dit moment gedraaid voor de persoon die zojuist wegliep. Maar hij komt weer terug en dan kunnen wij beginnen. Dus daar gaan we. Welkom bij een gloednieuwe aflevering en een gloednieuw seizoen van Ergens in Nu, de podcast. En dan gaan we toch gelijk even beginnen, want we hebben een bomvolle uitzendingen met het laatste nieuws. En dan wil ik eigenlijk even beginnen bij de open dag. En ik weet dat een aantal van ons, waaronder ik zelf, daar niet was. Ik weet ook dat er iemand wel was. Daar ga ik dan gelijk naar kijken, Robert. Die afscheidspot van Kramer, die werd gespeeld.
2: Ja, klopt.
1: Hoe was dat?
2: Ik vond het wel tof. Ook die galm in mijn oren, overigens. Ja, maar nee, het was leuk dat je voor zo'n speler zo'n afscheidswedstrijd kunt organiseren.
1: Ja.
2: Daarnaast was het ook nog best wel druk, ondanks de tijd van het jaar en de wat achterblijvende... Er gaat er eentje helemaal stuk hier. Maar een beetje achterblijvende aandacht ervoor. Ik vond het jammer dat je kort van tevoren pas hoorde welke spelers dat ermee meespeelden. Maar al met al wel een leuke pot. Alle drie de kinderen van Kramer deden nog mee en maakten nog een goal. Hé, de galm is weg.
1: Ja.
2: Klasse zeg.
1: Hey.
2: Wat een technicus.
1: De techniek staat
2: huis.
1: Voor niks hier.
2: Echt ongekend.
1: Maar goed, om daarop terug te komen, Robert.
2: Ik zal het nu in normale woorden doen in plaats van als een pastoor.
3: Ja, echt, zo klopt. Echt, ja. Echt, ik denk, rooms-katholieken ga je niet krijgen, joh.
2: Nee, het past goed bij de club. Maar al met al, leuke wedstrijd, leuk opgezet. Ik vond het alleen jammer dat er relatief weinig aandacht voor was. En misschien was dat met het oog om wat ADO en Feyenoord supporters buiten te houden. Maar daardoor... had het wat mij betreft volg kunnen zijn. Maar het was leuk opgezet.
1: Je moest dus, je kaart ook reserveren.
2: Kaartje reserveren, ja. Inderdaad, om binnen te komen. Alleen de lange zijde was open. Moet zeggen, met de hitte die er was en de zon die dus op die lange zijde staat, was het behoorlijk warm aan het worden.
1: Ja.
2: Maar desondanks leuk om zo te zien. En Michiel heeft ervan genoten en dat is uiteindelijk het belangrijkste van die dag geweest.
1: Ja, mooi. Hey, en daarna speelden we die oefenwedstrijd. Die wonnen we tegen die Griekse tweede klasser.
2: Ja.
1: Nou, dat op zich denk ik dat niet zo heel veel zei. Maar daar speelden we natuurlijk het nieuwe tenue. En dat is een mooi bruggetje. Want we hebben een nieuw thuis en een nieuw uitshirt. Zoals elk jaar. Bram, ik kijk even naar jou. Wat vind je ervan?
3: Wel geslaagd. Met name het thuisshirt. Daar ben ik wel enthousiast over.
1: Ja.
3: Ik vind een kwalitatief ook een mooi shirt.
1: Ja.
3: Seth die heeft hem. Dus ik heb hem van dichtbij gezien. Dus ja, dat vond ik wel mooi. Uitshirt is best prima. Ja, ik heb, zoals je weet, niet heel veel met uitshirts. Maar ik ben wel tevreden eigenlijk.
1: Luc, wat vind jij ervan?
4: Thuisshirt heeft wel wat. Krijg je wel vet. Uitshirt heb ik niet zoveel mee. Ik vind het verhaal wel leuk. Vrij neutraal. Ik had, dat.
1: Goed,
4: ik vind ze niet lelijk.
1: Goed interview dit, ja.
4: Nee, ja. Maar goed, kijk. Ja, ik vind ze niet lelijk. En dat is voor de verandering ook fijn. Nee, het was, vorig jaar ging het ook wel.
1: Robert?
2: Ja, ik sluit me wel aan bij Lucas. Het enige wat ik jammer vind aan de thuisshirts is dat er toch veel mee gespeeld blijft worden. Dat je dan een helemaal geel hebt en dan de banen hebt, zeg maar. Ik zou liever hebben dat we of bij de standaard gele shirts blijven, of bij de banen blijven. Zodat het meer een traditioneler shirt gaat worden. Maar dat is meer een wens dan...
3: Ik ben het wel met je eens. Dat gewoon vast bij de banen blijven, dat is ook zeker mijn favoriet. En daarom ben ik ook blij dat het nu...
2: Ja.
3: In ieder geval
2: ik had persoonlijk wel liever gewoon volledig blauwe banen gehad. Dat vind ik een soort verfstrepen heeft niet mijn voorkeur.
1: Ik ben de enige, volgens mij, in deze groep. En volgens mij ben ik ook veruit de minderheid in het algemeen. Ik vind het verschrikkelijk lelijk thuisshirt.
3: Echt, maar dat is,
1: ja, ik vind het echt afschuwelijk, die strepen. Echt, dat ik denk, ja... Eigenlijk kreeg ik het gevoel bij het thuisshirt wat we de vorige jaren bij het uitshirt hadden. We proberen iets en voor de jeugd en leuk. Misschien wel gewoon oude lul.
2: Kijk, je hebt ook een beetje twee kampen. De wat oudere, zeg maar, jaren 80 shirts en zo hebben we vaker banen gehad. Dus mensen uit die lichting die hebben heimwee naar die shirts.
1: Ik vind de banen ook, ik vind banen ook fenomenaal. Maar ik vind gewoon de manier waarop ze de banen hebben gedaan.
2: Dat is een beetje die verfstreep idee.
3: Het is een keer wat anders. Maar ik moet zeggen, als je naar de details van het shirt kijkt, de kraag en ook de mouwen en het logo van Stannen, hoe het erop zit, het logo van Herk. Er zit een heel klein beetje een honingraadje in de stof. Ik vind het voor standaard begrip een chic shirt.
1: Ongetwijfeld. Ik vind het gewoon niet mooi.
3: Het biesje.
4: Ja. Ik vond bij het uitshirt op zich de kleuren wel... Dat blauwe van dat... Of dat groene is dat meer, van dat koper. Ja. Alleen, de basis is dan zwart. Die had misschien dan koperkleur kunnen zijn of zo. Het was een beetje iets vlakker dan ik had verwacht. Maar ik vind sowieso, speel zoveel mogelijk in je thuisshirt. Want je ziet ook dat ze daar heel het jaar door mee wisselen. En ook als het niet hoeft, bij Jong AZ uit, ik noem maar even een random plek, spelen alsnog met ons thuisshirt of uitshirt. Terwijl dat volgens mij niet hoeft. Ja, volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar ja, goed.
2: Bijna alle clubs doen het. Dus
4: ja, maar ook bijna alle clubs hebben deals met ongeveer dezelfde bedrijven. Dus het zal ook daar van commercie zijn.
1: Uiteindelijk is dat het toch. Want volgens mij is ons uitshirt bijna hetzelfde als het uitshirt van Eagles.
3: Ja, klopt. Ja. Dus maar bij thuis zie je dat ook wel duidelijk terug, hoor. Met
1: De kleuren zijn volgens mij onderhand zelfs hetzelfde. Op zich is dat niet zo erg. We hebben ook volgens mij een paar jaar hetzelfde keepers nu gehad. Dus op zich, dat is op zich logisch. Dat heb je ook als je bij Nike of bij Adidas zit.
2: Ja, het mooie detail is wel de rugnummers van het uitshirt. Daar staat dan de kerk waar dan het shirt naar op gebaseerd is. Die staat er ook echt in.
3: Die kerk waar jij net stond.
1: Ja. Nou ja, goed. Iedere keer is het weer een smaakdingetje.
2: Zeker.
1: Op zich denk ik dat er de meeste mensen die waren er positief over. Dus dat is fijn. Het laatste nieuwtje eigenlijk vandaag pas bekendgekomen. Haaie van Gemert. Die tekent tot 2028. En dat is eigenlijk de eerste speler die vanuit de jeugd doorstroomt.
4: Ja.
1: Heb jij dan mooi neergezet in het draaiboek, Luc. Maar het is natuurlijk in principe wel zo, want hij werd gehaald voor de jeugdopleiding. En dat is niet zo goed dat hij nu de overstap maakt.
4: Het is een beetje een stretch om het nou vanuit de jeugdopleiding te noemen, zeg maar.
1: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
2: Jong Willem II.
3: Willem II, ja.
1: Nou, dan...
4: Gefeliciteerd, Haaien, met deze prachtige overstap.
1: Ja, zeker. Maar hij heeft volgens mij een goede voorbereiding gedraaid, toch?
2: De topscorer van de voorbereiding zelfs.
1: Dus...
3: Dat is knap. En Bernhard was heel positief over. Ook op trainingskamp. Bedoelde hem nog specifiek. Dus ik denk dat die jongen wel goed bezig is.
1: Ja, dat denk ik ook. En dan als laatste nieuwsje. En misschien ook wel het grootste. En dat is dat Willem van der Linden, die is vertrokken. Volgens mij is hij inmiddels
2: hij
1: ook al
2: weg.
1: Die maakte overstap naar Vitesse. Dat was, die kwam eigenlijk wel een beetje uit het niets, hè? Die aankondiging. De mensen die Willem iets beter kennen, die weten natuurlijk wel... Bram, ik kijk even naar jou, want jij komt natuurlijk daar uit die regio. Dat Willem ook wel een speciale band had met Vitesse, toch?
3: Ja, zeker. Dat is de band die hij met RKC heeft. Die heeft hij ook met Vitesse. Hij heeft natuurlijk al een lange tijd als commercieel directeur gewerkt. En Vitesse is nu overgenomen, dat is nu officieel, hè, door die sterkhouders in de regio. En degene met de meeste centen, dat is een goede vriend van Willem. Dus daar zit een duidelijke link waarom hij gevraagd is om daar terug te komen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk, ik denk dat het jammer is voor RKC, want ik vind Willem een geschikte gozer. Ik wens hem het allerbeste. Hij heeft er 2 jaar nu gezeten.
3: Ja, 2 jaar. Ja, ik denk ook dat het voor zo'n club als RKC natuurlijk altijd goed is als een directeur langer zit.
1: Ja.
3: Want je hebt eigenlijk het eerste half jaar moet je een beetje inkomen. En feitelijk heeft hij er dan echt proactief in 1,5 jaar echt goed ingezeten. Dat is vrij kort, denk ik, voor zo'n functie.
1: Ja.
3: Maar goed, c'est la vie, hè, zeggen ze dan.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ze zullen ongetwijfeld hard met een opvolger bezig zijn. En je mag toch hopen, helemaal eigenlijk omdat vanuit dat vertrouwde RKC-gevoel van een paar jaar geleden. Daar zijn weinig mensen ook bestuurlijk nu meer van de overheid. Is iedereen wel vertrokken. Ik ben benieuwd. Wat denk jij ervan, Luc?
4: Nou ja, kijk, je kunt niet zeggen dat het onrustig is, want ik bedoel, het is niet dat het heel ook weer zo snel gaat, maar je hoopt natuurlijk wel dat als je een directie aanstelt, dat die mensen in ieder geval voor 4-5 jaar een plan hebben en dat gaan uitvoeren. Tenminste, ik weet niet, misschien dat ik dan te veel een politiek-achtig idee op plak, hoor, maar dat is meestal hoe zo'n directiefunctie werkt.
1: Ja.
4: En dat heeft Willem niet uitgevoerd. En dan kan ik ook heel flauw zeggen van, we hebben er niet zoveel van gezien, maar goed, dat hoeft ook niet. Wat daar op de achtergrond doet, dat kunnen wij nou eenmaal moeilijk beoordelen. Maar als dat blijft wisselen, en dat geldt voor alle directiefuncties, is dat natuurlijk geen goed ding. Dus je hoopt daarin dat je meer wat constantheid haalt. En daaruit volgend ben ik wel heel erg benieuwd van degene die het nou gaat doen. Met welk plan komt die persoon dan, zeg maar? En
3: wordt dat ook echt een ander plan, is ook de vraag natuurlijk.
2: Is dit gewoon Ben Mandenmakers plan?
4: Sure. Alleen, we hebben natuurlijk vanuit... we hebben het persbericht staat tegenwoordig vol met de faciliteiten, zijn ze top. En het is een familieclub. Blijft dat het verhaal de komende 5-6 jaar? Dat kan. Of ga je kijken van, hoe kunnen we, op welke manier kunnen we... het verhaal, het idee, hoe kun je als club groeien, is er een tijd, ik weet ik veel. Tot waar toe zijn we op aarde, hè? Zet de gallen maar even aan.
1: Daar gaan we.
4: Weet je nou welk knopje het is? Dus je kunt het ook als een positief ding zien.
1: Hallo?
3: zeg maar, Luc. Herhaal die zin.
4: Ja, waartoe zijn wij op aarde? Wat schijnlollig is dit. Ja, ja. Nee, maar dat wel. En ik ben dus wel benieuwd. Want kijk, Willem heeft natuurlijk één fout gemaakt. En dat werd dan verteld, ja, hij moest inkomen. Maar goed, als jij zo lang als directeur bij een club werkt, moet je een keer in de media komen vertellen, hiervoor kom ik en dit kom ik doen. Lijkt mij toch. Dat heeft hij niet gedaan. En dat is er eigenlijk nooit. Misschien één of twee interviews met Bob en dan twee video's op het YouTube-kanaal van RKC. That's it.
1: Nou ja, goed, kijk, wij vergelijken natuurlijk veel met Frank ook de laatste paar jaar. En ook Frank nu bij Groningen valt me nu ook op. Die komt bijvoorbeeld ook in het nieuws bij transfers. Dus volgens mij was hij vorige week in het nieuws. Ja, maar wij gaan er nog drie verkopen. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk in Groningen nu bij Ajax zou moeten liggen. Zij hebben gewoon samen die dynamiek dat Frank daarin wat meer naar voren stapt.
2: Frank heeft natuurlijk ook meer een voetbalachtergrond. Precies. En daar vindt hij iets van. En die heeft ook bij RKC nog tijdelijk een dubbelfunctie gehad. Ja. En Willem heeft dat natuurlijk totaal niet. Die heeft een commerciële functie gehad. Die heeft nog in het gewone bedrijfsleven gezeten. Dus die bekijkt veel meer vanuit het bedrijfsleven.
3: Ja, en het is ook het type mensen. Want Willem die heeft gewoon
2: niet zo op de voorgrond.
3: Nee, die hoeft niet zo op de voorgrond. Dat is ook een bewuste keuze voor hemzelf.
1: Helemaal eens zo. Maar ik bedoel eigenlijk meer, is wat Robert eigenlijk ook zegt, is RKC ook niet een club waar dat ook gewoon niet nodig is als algemeen directeur, want het plan.
2: Ik vind het heel raar zelfs als een algemeen directeur bij spelerspresentaties en zo bijstaan. Laat het lekker voor de TD.
1: Ja. Nee, maar kijk, meer ook.
4: Maar er is toch geen beeld, of wel? Vinden jullie dat er afgelopen twee jaar duidelijk een aanspreekpunt is of een beeld? Of wie is nou het gezicht van RKC?
2: Er lopen sowieso al wat lijntjes natuurlijk door elkaar heen. Als de SV een gesprek met RKC heeft, dan zit de commercieel directeur aan tafel in plaats van de algemeen directeur. Dus wellicht is het de voorteken, hè? Wie weet hoe en wat. Maar ja, daar zitten inderdaad wel wat vragen aan, zeg maar. Wie is het hoofdaanspreekpunt en waar moet je als supporter je eigen tot richten als je bepaalde dingen hebt?
3: Hij nam in ieder geval een bescheiden rol naar de buitenwereld. Dat kun je wel zeggen, ook inderdaad met dit soort voorbeelden, Robert, het mee eens. Dat is wel opvallend. Dat zo was.
4: En nogmaals, ik wil voor de duidelijkheid, ik wil helemaal niks afdoen aan de prestaties van Willem. Want nogmaals, ik weet niet precies wat daar natuurlijk, wie doet daar binnen. Er is een jeugdopleiding opgezet en die successen worden benoemd. Maar ja, goed, we hebben het gewoon van buiten moeilijk kunnen beoordelen.
1: Nee, eens. Helemaal eens. Robert, die hint al een beetje aan de opvolger. Hebben we daar ideeën bij of gaan we dat gewoon rustig afwachten?
4: Ja, dan Bram.
3: Ja, dan wordt het inderdaad speculatief, maar het zou inderdaad best, jij hint net een beetje op de commerciële directeur, hè, Rob de Groot. Het zal heel goed kunnen dat Rob daar wellicht oren naar heeft. Die zit er natuurlijk al wat jaartjes.
2: Frank en Mootijdperk nog. Hoor.
3: Ook, ja. En loopt natuurlijk wat jaren binnen de club inderdaad mee. Ja. En wellicht is dat voor hem een mooie vervolgstap.
2: Je kunt je afvragen, hè? Heb je als KKD-club een driekoppige directie nodig met hoeveel personeelsleden zult zijn op kantoor?
3: Ja. Ik heb ook wel eens het idee, want het heet commercieel directeur, maar feitelijk is het misschien wel een commercieel manager in uitvoering. Bij Top Os noemen ze het de sales manager, zag ik toevallig vandaag op LinkedIn voorbij komen, daar zoeken ze er een. Dus in hoeverre is iets een directiefunctie? Ja,
2: geen idee. Het is al afwachten worden.
1: We gaan het zien. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Gaan we nu door naar hetgeen waar we toch allemaal voor komen, het voetbal. Want het seizoen is begonnen. Ik kom toevallig terug van vakantie vandaag. Ik heb dus op een klein telefoontje te kijken afgelopen vrijdag die wedstrijd bij Vitesse. Luc, waar reed je naartoe? Ik was nog lichtelijk chagrijnig. Jij zag het al wat meer positief.
4: Ik ken jou, dat scheelt. Dus ik moest jou even
1: temperen.
4: Geruststellen. Ja. Sorry, dat meer. Zeker. Nee, kijk. Heel kort door de bocht. Ik heb de wedstrijd zitten kijken. Ik was ook een beetje chagrijnig. Had vooral te maken met het wedstrijdverloop. Na de wedstrijd zei de trainer, maar we kwamen wel goed onder de druk uit. Ja, dan denk ik altijd, maar jij zit wel met één punt. Maar toen heb ik hem terug zitten kijken, met iets minder emotie. Maar hij had gelijk. Vitesse probeerde heel hoog druk te zetten. Maar eigenlijk hebben ze het op de derde van RKC bijna niet. Hebben ze bijna geen ballen gepakt. RKC kwam wel doorheen. Alleen je begint gewoon met je voorin met overal je tweede of derde keus. Ja, en dat is niet top, zeg maar. Als jij serieus wil doen wat ik denk dat we kunnen, dan moeten daar wel de drie eerste keuzes staan en niet deze. De eerste vier trouwens, sta je niet meer eerste keuze.
1: En wat denk jij dan dat we kunnen?
4: Ik denk dat je mee kan doen om die eerste twee plekken. Ben ik eigenlijk van overtuigd met deze selectie. Alleen ja, dan.
1: Maar ook met het strijdplan dat we afgelopen vrijdag in Arnhem gezien hebben.
4: Ja, ik denk het wel. Omdat uiteindelijk je, als je onder de streep kijkt, toch kansen creëert. Eigenlijk niet zo gek veel weggeeft. En ik het fijn vind dat Duits kijkt vanuit hoe kan ik, zeg maar, voetbal voetballend de bovenliggende partij zijn. En als je dan even terugdenkt aan de wedstrijden vorig jaar, die eerste 10, 12. Ja, ik kan me nog een soort wedstrijd maandagavond bij Jong PSV uit herinneren. Daar zat ik op de tribune, want daar kan ik fietsen. En dat was wedstrijd nummer 12 of zo, begin december. Ja, het zag er echt... Ja, het werkte niet. Voetbal kwam er niet uit. En je verliest daar kansloos 3-1. En als ik dan zie... En dat is één wedstrijd, maar goed. Dat staat voor mij symbool voor een periode. Als ik zie wie daar bij Vitesse voor de dag komt. Een Vitesse wat ik ook niet zo goed kan inschatten. Ja, vind ik, daar ben ik echt niet ontevreden. Ja, echt niet.
3: Dan wel een play-off kandidaat, Vitesse.
1: Kijk ik even naar Bram. Ja, dat is inderdaad de vraag, denk ik. Niemand kan dat inschatten. Vitesse, die hebben wel gezegd, we willen wel dit jaar wel mee gaan doen om promotie. Dat zouden we vorig jaar. Dus dan speel je in principe voor plek 8. Kijk jij er hetzelfde naar als Luc? Of heb jij er een ander gevoel bij nu, zo nou het een paar dagen later gezakt is, die eerste wedstrijd?
3: Ja, ik was inderdaad met name de opstelling, ook vooral dat Castillo held, waar ik ook niet zo fan van ben, die combinatie.
4: Ja, eens.
3: Had ik het in eerste instantie inderdaad ook wel een beetje van, goh, dan gaan we nou ineens alweer zo beginnen aan het seizoen. Anderzijds, wij kijken natuurlijk allemaal met een RKC-bril. Ik ken best veel mensen die voor Vitesse zijn. Zeker. Dus ik heb na de wedstrijd ook best wel van veel mensen even contact mee gehad. En het viel mij op dat eigenlijk alle Vitessenaren, die dus toch door hun eigen bril kijken, vrede hadden met het gelijkspel. Omdat ze eigenlijk wel vonden dat wij voetballend de bovenliggende partij waren. En ze zeggen ook allemaal niet dat jullie nou de kans aan één regeren. Maar we hebben natuurlijk een bal op de paal, een bal op de lat. En voetballend zag het er gewoon beter uit. Ze zei ook allemaal hetzelfde. Hè. De tweede helft zat het er op een gegeven moment ook niet echt meer in. Leek het alsof wij nog terug zouden komen. Dus uiteraard balen ze van dat voorval. Maar het feit dat ook zij dan vrede hebben met zo'n gelijk spel. En als je gaat terugkijken, denk dat we voetballend niet onaardig staan. En je hebt gewoon echt een heel ander team dan vorig jaar, jongens. Als je gewoon al kijkt naar de vorig jaar was Van Gelderen bij VAR de verdediger waar we naar keken. Daar moeten we het van hebben. En nu heb je in plaats van Luc Wouters, die het naar behoren heeft gedaan, heb je gewoon wel een kei als Jordi de Wijs, wat echt een persoonlijkheid is, wat echt een aanvoerder is, ernaast staan. Nou ja, zo kun je het hele team door, dat het echt wel kwalitatief een heel stukje beter is.
4: Ik heb me echt wel kapot gelachen bij die 1-1. Jij niet? Ik denk, hoe kun je als keeper zo dom zijn? Dat was echt genieten.
3: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, maar het redt je wedstrijd toch? Want anders zitten we hier wel gewoon chagrijnig.
4: Ja, tuurlijk. Nee, ja, ik zeg niet dat ik naar vrolijk zit. Alleen
3: ook hoe Stokkers die penalty erin schiet, hè, dat is ook weer precies wat wij nu wel in de selectie hebben. Want dat is gewoon ervaring, die man, hoe rustig die dat deed.
1: Ja, van de andere kant, volgens mij hebben we vorig jaar ook geen penalty gemist. En 10 minuten eerder moet Stokkers ook gewoon de 1-1 binnen schieten.
3: Ja, dus hij zal niet elke kans afmaken, maar ik bedoel
1: nee, maar die mag je wel. Maar die mag je wel als het kaliber spits Stokkers.
3: Ik verwachten.
1: Ik heb hem opgeschreven als mijn mannetje deze week. Maar met dank aan Luc. Maar die moet hij toch gewoon maken. Ik bedoel, en dat is ook wel een beetje waar mijn zorg zit. Is het feit dat je, en Luc zegt het terecht hoor. Je speelt natuurlijk ook niet met je sterkste elf. Laten we wel wezen, want dat zei jij ook gelijk vrijdag, Robert. Van waarom speel je met een half lam elftal?
2: Ja, de voorste vier waren sowieso je B-keuze. Dus misschien leuk om één van de vier te vervangen door een B-keuze. Zodat ze meedoen met de anderen. Maar alle vier, dan merk je wel dat er een groot verschil in zit. Merkt je uiteindelijk ook de laatste 20 minuten, 25 minuten dat de anderen er wel bij komen. Dat je een versnellingje hoger gaat. En dat je inderdaad ook die kans van Stokkers ineens krijgt. Alleen daarin merk je dat die gasten die erin komen, uiteindelijk de laatste 2-3 oefenwedstrijden door blessures niet hebben meegedaan. Dus alweer wat ritme missen.
1: Ja.
2: Dus ik hoop daarmee ook dat we, als ze wel gaan spelen, ritme krijgen, dat we gewoon inderdaad die stap gaan maken wat ik er in ieder geval ook van verwacht.
1: Ja, ik hoop het van harte. In principe denk ik wel dat er meer voetbal in de ploeg zit dan vorig jaar. Ook wel meer kwaliteit dan vorig
3: meer
1: jaar.
3: Meer rust ook.
1: Meer rust. Alleen, ik vind wel, maar dat heb ik volgens mij vorige maand, of de laatste uitzending van vorig seizoen ook gezegd, ik vind het aanval nog steeds wel een zorgenkindje. Want laten we wel wezen, kijk, Stokkers is ook wel op een leeftijd dat ik niet ga verwachten dat hij 36 wedstrijden volledig kan gaan spelen. Ik denk het niet, want je merkt nu ook al dat hij nu ook maar een half uur kan spelen, omdat hij een iets zwaardere voorbereiding heeft gespeeld. Ja, en dan kom je dus bij Van der Haar. Ja, dat
4: is Van Gemen echt slecht.
1: Ja, nee, ik hoop dat hij dan de Van der Leijrol pakt, zo gezegd. Maar ik bedoel meer, je moet wel, als je dus mee wil gaan doen om die plek 2, laten we dat dan aanhouden. Dan moet je wel gewoon 50 doelpunten van je voorhoede hebben.
3: Ze zei ook op de trainingskamer Putten ben ik geweest, en dan gaven ze ook aan de Stokkers, is eigenlijk een van de fitste spelers. En die heeft ook echt, die komt ook echt, die kwam binnen en die ging gelijk kijken wat voor shakes gebruiken we hier. Want zijn vrouw is profrenster. Dus die zit helemaal in dat wereldje van de voeding en dat soort dingen. En hij zelf ook. Hij schijnt echt kakeltje fit te zijn.
1: Dat geloof ik ook van harte. Alleen je kunt niet van een spits van 30 verwachten dat hij 36 wedstrijden volledig kan spelen. Ik denk dat dat wel
2: een topfit is. Bent. Ja, ik zie ook Tadić ook nog 120 minuten kachelen in de Champions League.
1: Ik zie dat niet.
4: Nee, ik weet niet. Het ligt er.
3: Was meer zijn ogen. Waarom die zo lang toen uit heeft.
1: Oké, maar dan nog. Ja.
3: Ja, het is. Maar ik ben wel met je eens. Als je echt kijkt, als je het team afpelt, dan zal ook mijn enige twijfel inderdaad voorin liggen. Wat zijn de doelpunten die je hebt rondlopen nu?
1: Kijk, als je op papier kijkt, dan is dat vooral mijn zorg. Met de kanttekening dat ik niks in de voorbereiding heb gezien. Dus ik heb het vooral moeten doen met de verhalen van Robert, ja, die wel overal was. En die ook aangaf, nou, Varela speelt een ongelukkige wedstrijd bijvoorbeeld. Nou, daar kan het ook in één keer wel uit gaan komen, laten we wel wezen. Want op één wedstrijd in de voorbereiding kan je niemand beoordelen. Dus ik hoop dat daar heel veel in zit. En ik hoop vooral wat jij zegt, Bram, hè, dat Stokkers het houdt. En dat die 30 doelpunten maakt, 25 doelpunten maakt, dat het topscorer wordt. Want dan hoor je waarschijnlijk, ga je promoveren. Ik moet het nog maar zien. Dat voorin. Ja, en wat mij vooral stak. Maar nogmaals, ik heb het op een telefoontje gekeken. Dus het was ook. Lucas heeft het uitgebreid zitten analyseren. Die zal het beter nog verhaal kunnen vertellen. Ja, hoe die 1-0 tegenvalt. Dat is wel gewoon weer het RKC van vorig seizoen. Toch? En dan heb je terecht, zeg je. Ja, maar we hebben nu een Jordi de Wijs. En een Van Gelderen. En een Masjani die terug is op een hoog niveau. En een held die een jaar KKD in zijn benen heeft. Maar dan valt die goal wel gewoon weer op een lullige manier, toch?
3: Ja, veel te makkelijk.
1: Of zie ik dan...
4: Eens. Alleen, weet je wat het is? Ik vond ook het moment waarop dat die goal viel... En dan ga ik een beetje natuurlijk weer vragen... Of het moment was klote. Je krijgt net 3 grote kansen. We hebben ze net zitten tellen of 2,5. Mm-hmm. Ja, en mee krijg je die goal tegen. Ja
3: en hoe, hè? Die bal kwam eigenlijk bij Van der Haar, hè?
1: Ja, nee, maar dat is een beetje mijn punt.
4: Die speelde echt... Want hij heeft in de eerste helft... Ik heb zitten turven op een gegeven moment... Echt 4 keer een bal die kwijtraakt,
3: ja,
4: zeg maar.
3: Ja, maar dit is wel, jongens... Ik heb hem best veel gezien bij de Graafschap 2 jaar geleden. En dit is wel, zoals je hem nu ziet... Dat is wel echt zoals Van der Haar is.
4: Ja, want die kopbal, hij gaat dan op de lat. Ja. Maar dat vond ik een knappe kopbal. Ja. Dus ja. Weet je, dus misschien zijn daar kwaliteiten niet liggen. Maar ja, daar lever je wel op in. En het is niet zijn schuld, die goal. Nee, want er gaan nog 3 dingen te fout.
1: Weet je wat ik wil zeggen? Ik denk niet dat we hem bij 1 iemand weg moeten leggen. Maar dat is een beetje mijn punt. Als je ziet dat er bij dat 1-0 moment... En los of dat we 3-0 voor hadden moeten staan op dat moment of niet. Er gaan gewoon bij 3-4 schijven gaat het mis. Ja. En dan valt die goal binnen. Ja,
3: ja, met name ook dat hij door 3 man heen mag gaan, zeg maar. Hè? Niemand die echt adequaat ingrijpt. Ja. Ja. En dan 1 zo'n voorzetje. En dan,
1: dat is gewoon hetzelfde. Daar kreeg ik echt de frustratie die ik vorig jaar bij de wedstrijd had.
4: Ik had dit dus ook op een gegeven moment dat Familio... die tropte een bal niet weg, maar recht omhoog. Ja, toen kreeg ik ook weer dezelfde chills als vorig jaar. Van dat, weet je wel, dat beetje dat op een gegeven moment... lablendige gevoel wat we ervan kregen. Ik heb die bal gewoon naar voren,
3: man. Zet hem alsjeblieft gewoon links back.
4: Ja, vind ik ook. Hem op links buiten. Nee, ik snap het niet.
3: Je maakt jezelf lam.
2: Je maakt ook de spelers die ervoor gehaald zijn, maak je gelijk af.
3: Ja,
2: we hebben 2 linksbuitens op de bank zitten, maar we zetten een linksback linksbuiten.
4: Ik kan die ook niet volgen. Hè.
3: En Castillo, die kun je beter daar zetten. En Held, ja jongens, het is echt een grotere slow-motion voetballer ga je ook bijna niet vinden. Ja, dus zet inderdaad Castillo daar neer en voorin inderdaad een van die spelers die je gehaald hebt. En ietsjes meer de lef.
4: Nou ja, ik vind het toch een goede speler. Ik snap wat je bedoelt, hè, want hij heeft inderdaad wel vaker dat hij schopte hem weer bijna. Dat je denkt van, die gobbel wil hem 2 uit. Hij had weer zo'n momentje. Dat je denkt van, oeh. Maar weet je, ik weet niet, ergens vind ik het ook een fijne voetballer. Castillo is wel even een leveltje beter, hoor.
1: Nou ja, kijk, het probleem wat ik daarmee heb, en ik hoop dat het eruit gaat, want het is pas 1, we zijn pas 1 wedstrijd onderweg. En in principe, als je uit bij Vitesse een punt pakt. Ik denk dat prima doet, daar gaat het niet om. Maar die foutjes die erin zitten, waaronder die van Held nu deze wedstrijd en die patronen, Castillo die zo'n bal omhoog rost, dat moet er wel uit als je het stapje wil maken ten opzichte van het vorig jaar. Want dat is wel waardoor je iedere keer wedstrijden verloor. Dan helpt het er ook voor je gevoel natuurlijk niet aan mee dat je in de voorbereiding ook een paar keer in de laatste minuut die zo'n wedstrijd verliest. Of toch nog weer zo'n goal tegen krijgt. Ik denk dat dat de valkuil wordt. Want ik denk dat je echt... maar je zei het net al in de eerste de beste werd RKC ook als outsider genoemd. Die gaat verrassen dit jaar. Ik denk dat je best ver kunt komen als je kijkt naar de spelers die je hebt. Je hebt in principe nergens... afwachtend op de spitspositie heb je ingeleverd. Op alle andere posities ben je er in principe gelijk op gebleven op vooruit gegaan. Ik moet het nog maar zien.
3: Dit is het seizoen dat Sander Duits wel moet laten zien wie Sander Duits is. Hoor, met zo'n selectie.
1: Ja.
3: Dat, absoluut.
1: Er is geen
3: excuses meer.
1: Nee. Ja, we gaan het zien. Ik zag trouwens net, want ik dat Van Leeuwen ook nog de 1-2 op zijn voet had in de laatste minuut.
3: Zeker, ja.
1: Zeker. Maar die had er ook in gemogen, toch?
3: Ja, die raakte die niet helemaal vol. Ja. Dat had zeker een goal kunnen zijn. Ja.
4: Nee, maar dat is mijn punt. Dus als je Van Leeuwen lijkt mij je eerste keuze op 10. Vaes de eerste keuze op rechts. Stokkers je eerste keuze in de spits. Ja, ik denk Varela, die eerste keuze op links. Alleen, je moet wel hopen. Kijk, dat is natuurlijk bij RKC wel zo. Je mag er ook op hopen dat die gasten weer een stapje maken, zeg maar. En dan zit er altijd een verrassing tussen.
3: Maar je hebt echt een goed middenveld ook.
4: Ja, maar je mag kiezen tussen NAP, waar ik alleen maar positieve verhalen over hoor. En in principe zaterdag, vrijdag ook, ja, deed eigenlijk wel heel veel goed. Je hebt Van der Loo en Postma.
3: Ja, sorry, en dus Van Leeuwen ervoor. En
4: hebben voor twee plekken, zeg maar. Ja, voor die moeten.
1: Maar, maar dat is een beetje mijn punt. Dus ik, en dat is een beetje het gevoel wat mij in deze transferwindow overheerst. En hij duurt nog 2 weken, dus hopelijk, misschien komt er nog iets uit die hoge hoed. Alleen, ik krijg bij alles het idee, ook met wat jullie nu zeggen, op het moment dat je nu een, en dan noem ik maar even de naam, hou je daar niet aan vast, maar een Thomas Verheid had gehaald, die zich bewezen heeft toen wij in de kampioenjaar Donny de Groot haalden. Als je er zo één bij had gehaald, waarvan je weet, die schiet er 20 in. Dan
4: ja, maar met Thomas Verheid kun je niet voetballen. Ja,
3: wat Volendam met Veerman had. Zeg.
1: Precies, ik noem
4: maar. Maar daar kun je mee voetballen. Ja, maar met Verheid kun je niet voetballen.
1: Nee, maar Verheid is wel 15 doelpunten in het tasje. Kan je opschrijven.
3: Ja, maar Stokkers zet ik ook op 15.
1: Nee, ik hoop het van harte.
2: Als je zijn KKD-statistiek terugkijkt,
1: ja.
2: dan zou hij met dat gemiddelde dat hij in al zijn KKD-wedstrijden heeft gehaald, komt hij uit tussen de 15 en 20 goals.
1: Ja, dan moet je mee kunnen doen, denk ik.
3: Die Varela ben ik wel heel benieuwd naar.
4: Ik ook.
2: Ja, ik ook. Ik heb een aantal keren ben ik gaan kijken bij training om te kijken of ik iets van hem kon zien. Weinig gezien, want hij trainde aan de andere kant van het veld en het lag vaker stil dan dat er iets bezig was, zeg maar. Dus ik was vol verwachting ook bij die oefenwedstrijd tegen de Grieken. Toen had hij moeite met een gemiddelde lantaarnpaal voorbij komen. Toen was hij echt volledig ongelukkig. En toen was onze... Kidak. Ja. Ik weet nog niet hoe je het uitspreekt. Dat hoop ik morgen te horen in het stadion. Maar die was daarin juist wel heel ijverig. En goede acties, dreigend.
3: Die heeft zelfvertrouwen genoeg, kan ik je trouwens vertellen. Ik heb hem gesproken, teruglopend van het trainingsveld daar in Putten. En nou, hij was niet heel bescheiden over zichzelf in ieder geval.
2: Nee, als hij het laat zien, dan mag je daar ook best zijn. Dus dan moet ik zeggen dat hij deze wedstrijd nog niet helemaal heeft laten zien. Dat hij vooral redelijk egoïstisch was in zijn acties. En zijn voorzetten, die waren ook...
3: Dat was dan op zich...
2: Ja, dat was een prima actie.
3: Ja.
2: Maar
4: het was wel... De pisbal qua voorzet had hij net te vaak.
2: Ja. Hij had wel de Bakari voorzet.
3: Ah, ja, jongens, het zijn ook jongens die zijn net op dit niveau weer komen. Zo'n Portugees zelf natuurlijk. Gewoon echt een jonge vent die ineens woon je in Nederland. En dat moet je ook even de tijd geven.
2: Maar het zijn wel gasten. Als dat goed valt, dan heb je dadelijk een topaanval. Gaan die tegenvallen, dan hou je op Vaas na. Wordt het
3: die
2: wel dun, zeg
3: trouwens,
2: maar.
3: Ja,
1: je moet, dat is een beetje het gevoel dat je erbij krijgt. Dus achterin, hè, wat jij al zei, met de wijzer bij. Nou, dat, ik denk geen twijfels over. Van Gelder geen twijfels over. Middenveld, Van der Loo geen twijfels over.
4: Enkele.
1: Van Leeuwen was goed trouwens, ook geen twijfels over. Gaat het ook wel prima doen. Heb je Van Hedel ook nog die iedere keer ook nog wel een 7
3: scoort. Best wel prima, ja.
1: Alleen ja, voorin, daar moet het gewoon de goede kant op vallen. En ik denk als het daar de goede kant op kan vallen, met zo'n Varela, met een Stokkers die er dan 20 maakt. Ik hoop van harte, ik ben niet tegen
3: Stokkers.
1: Robert zijn er 20. Ik ben
2: tussen de 15 en 20 dadelijk.
1: Ik heb hem opgeschreven, dus ik ben fan. Nee, maar als dat de goede kant op valt en als Van der Halen ook nog 10 er 10 in prikt. Wat,
3: dat heeft hij nog nooit gedaan, hè?
1: 8 dan.
3: Ja, dat wel,
1: We gaan door. We hebben allemaal een naam doorgegeven. Ja, ik begin met de mijne, want dat hebben we nu ongeveer 8 keer genoemd. Ik heb Stokkers opgeschreven. En eigenlijk op diezelfde reden die jullie zeggen. En ik lijk nu misschien wat negatief, maar ik denk dat het een fenomenale spits is geweest al voor RKC in het verleden. Bij Eagles heeft hij het goed gedaan. Je legt hem 3 jaar vast, dat is goed. Ik ben gewoon alleen nog heel benieuwd of hij het op dit niveau echt zeg maar aan de bovenkant zit. Jullie zijn daar wat meer overtuigd.
3: Ik sprak van de week nog iemand van Eagles. En die zei ook van, die was wel enthousiast voor ons. Maar die zei wel, het is natuurlijk voor ons is het wel echt altijd puur een pinch hitter geweest.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk iets heel anders dan bij ons eerste spits zijn en elke wedstrijd moeten spelen. Dus het is in die zin natuurlijk enigszins even afwachten hoe het uitpakt. Maar ik denk dat op zich de voortekenen prima zijn.
4: Nou ja, en mag ik... Oh, sorry Robert, jij bent...
2: Maakt niet uit, jij mag eerst. Maar ik wil inderdaad zeggen, ik denk dat Stokkers inderdaad wel een prima aanvaller is. Maar hij heeft wel ook, net als wat Kramer in het begin ook had, hij heeft ook wel mensen om hem heen nodig die hem een keer wegsteken en de voorzet geven. Het is geen spits, zeg maar, die bal komt halen en de acties maakt.
3: Maar hij is completer dan Kramer, hoor.
2: Dat 100%. Ja. Dat wel. Alleen hij zal nog wel mensen nodig hebben om hem heen die hem bedienen en helpen.
3: Maar die hebben we.
2: Dat gaan we meemaken.

0: aan zo'n team en aan zo'n aanval. En heeft alles een keer meegemaakt. Ja, ik vind dat gewoon echt heel vet. En ik, ja, dus de mijn RKC supporters hart, die maakt daar dan wel weer een sprongetje. Vind ik het heel leuk dat hij een doelpunt maakt.
1: En Europese goals gemaakt zelfs natuurlijk voor de Eagles.
2: Nee, zeker. Dus, yeah. Maar
0: handig, dat is voor Roda uit.
2: Maar dat is wel wat jij zegt, Bram. Kijk, hij heeft bij Eagles heel goed gedaan, ook in de Europa League. Maar dat was altijd als invaller. En dan waren het ook wel vaak de 3-1 of de 4-1. Of de
0: Van der Leij goals, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, de niet Van der Leij goals. Nee, maar dat is wel wat. Ja, die nee, trouwens ook wel weer erin kwam en scoorde bij zijn debuut trouwens. Hè?
0: Ja, nee, heel knap.
2: Maar waar wil ik nu heen? Oh ja, waar ik heen wilde is dat er natuurlijk wel een verschil is dan dragende spits bij een topper in de KKD waarvan je weet, ik moet er 15 tot 20 maken. En dan zit er, dat is gewoon wel anders voetballen. En daar ben je ook afhankelijk van, wat jullie al zeiden, van die andere spelers. We gaan het zien. Hij is van de nul af. Dus de ketchupfles, Luc, die...
3: De rekening is geopend, zoals het zelf al
0: zei. Noemen we het de Kitchen Champions League. Dat is ook een soort Europees.
2: Ja, precies. Komt goed. Noemen we zo. Ik denk dat ze zo ook Varela binnen hebben gehaald. Ja. Hey, Luc, jij had Schiks opgeschreven.
0: Daar ben ik heel blij mee.
2: Nou,
0: ja, ben ik heel blij. Goede keeper.
2: Maar komt dat dan uit Eindhoven komt?
0: Nee, maar wel. Nou, het is wel zo. Ik kom uit Eindhoven en die ken ik wel PSV'ers. Of ik woon in Eindhoven. Ik ken wel PSV'ers, ik ken zijn verhaal ook een heel klein beetje. Hij is een beetje de Justin Bijlo van PSV, club, jongen van de club. Ja, ik vind het gewoon gaaf dat hij...
1: Ook begon als voetballer, toch? In die opleiding van PSV.
2: Ja, dat was ik ook, ja.
3: Was laat gaan keepen.
2: Ja.
0: Weet jullie meer dan ik. Maar goed, dat is de vorige die dat bij ons deed, dat was Fase. En dat is ook goed afgelopen. Dus dat is alleen maar mooi. En kijk... Het feit dat hij voor ons kiest, vind ik een mooi teken. Hij gaat nou voor het eerst buiten Jong PSV eigenlijk een keer keepen. En ik zou iedereen willen aanraden om nog eens een paar keer zijn pases terug... of morgen eens goed op te letten als hij weer een paas geeft. Er is bij ons, ik denk sinds Fase op zijn toppen... niemand geweest die zo goed een nummer 10 kan inspelen direct als hij kan. Ja, en dat gaat je gewoon dat gaat heel fijn zijn om door te voetballen, zeg maar. In plaats van Spenkeling, die... Ja, die dat niet kan.
1: Nou ja, en als je zo jong gescout wordt op PSV als voetballer... Hè, dan kun je natuurlijk ook wel gewoon voetballen.
3: Hij is wel comfortabel aan de bal. Ja. En dat is ook het stukje wat Duits zei. We kwamen goed onder de druk van Vitesse zeker, uit. Is wel mede ook dankzij zijn passing.
2: Ah, het is gewoon een verschil ten opzichte van vorig jaar, toch? Daar kunnen we best eerlijk over zijn. Dat wel.
1: Ja, ook hè. Naast dat andere wat we al zeiden net voor hem. Is dit ook weer echt een stap voorwaarts. Ja.
0: Ja, er is alleen één implicatie aan zijn transfer. Of aan het feit dat hij onze keeper is. Wij dit jaar spelen wij door met Interland Weekenden. Vorig jaar hadden we natuurlijk best wel veel jongens die naar Curaçao of Suriname moesten. Ik weet eigenlijk niet of de keuze dat dit jaar was, maar either way, we spelen gewoon door in al die weken. Als er interlandbreaks zijn en hij komt in aanmerking voor in ieder geval Jong Oranje. Dus het zou kunnen dat hij dan een paar keer er niet is. En dan zal Spenkelink de eerste keuze zijn. Dus die Mark zal moeten zorgen dat hij fit is. En hem dan zo goed, goed en kwaad als kan moeten vervangen.
2: Ik denk dat je... qua keeper niet echt heel veel beters kunt wensen in de KKD, toch?
0: Nee, want dit is gewoon onderkant.
2: Gewoon hetzelfde als die keeper van MZ vorig jaar. Ook gewoon bovenkant keepers die er zijn. Ja, vindt hij niks, maar
0: ik snap wel dat.
2: Hey Bram, je had de wijze doorgegeven.
1: Ja, eigenlijk wat we net ook al zeiden. Van, als je ziet wat daar staat, fysiek en qua ervaring, de aanvoerder... Op een veel hoger niveau gespeeld dan wat we nu doen. Ook qua leeftijd ook ervaren, maar ook weer niet echt nog heel oud of zo. Linkspoot achterin, hè, dat zijn over het algemeen ook wat lastiger te krijgen centrale verdedigers. En we hebben natuurlijk de luxe met een Vergelder er al naast. Die hadden we natuurlijk. Dat was vorig jaar eigenlijk een beetje onze houvast achterin. Hè. Dat was onze man achterin. En nu heb je er ineens iemand naast staan die nog veel ervarender is. En Wouters die heeft het gewoon prima gedaan. Hè? Die vorig jaar, dat vindt iedereen wel naar zijn mogelijkheden. Maar dan is dit natuurlijk echt wel twee stappen hoger qua ervaring, qua niveau. En ik vind het mooi om te zien. En ik heb echt het idee dat als je hem gewoon ook bij de TOS alleen al ziet. En je ziet die verdediging staan, hoe die aan het coachen is. Er staat echt iemand, ja. En wij komen echt als grote jonge club komen nu op zo'n veld oplopen. En daar ben ik heel blij mee.
0: Hij is pas 31, joh. Ja, hij zegt het. Ik denk van, maar 31 pas.
1: Ja.
0: Die kan al een paar jaar mee. Hij heeft een keer een lelijke knieblessure gehad, toch?
1: Ja. Ook een man die echt emotie bij de club heeft. Hè? Zijn vader natuurlijk gespeeld bij RKC in het eerste.
3: Hij zelf in de jeugd.
1: In de jeugd gezeten, ja. En,
3: komt ook uit de regio natuurlijk zelf.
1: Ja. Ja, en hij haalde dat ook na de wedstrijd nog even aan bij Vitesse. Van, het is gewoon een mooi verhaal, weet je.
0: Nou, hij woont hier in Vlijmen, toch? Begreep je dat goed? Nieuwkuik? Of komt uit Vlijmen? Vlijmen, woont, ja. Ja, moeten we een keer uitnodigen, want die carrière alleen al, dat is het gewoon. Ja, Dat zijn toch, dat zijn de FIFA carrière mode.

0: PSV, Hull City, QPR.
1: En hij brengt nog iets anders leuks mee, toch, Robert? Zagen we de training?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat was, is niet vervelend.
0: Heerenveen, Formule Düsseldorf.
3: Ja, nee. Ja, nee. Goed, goed die eroverheen loopt. Hey, gaan we even door naar de laatste van dit rijtje. Ja, Robert. Je had NAP.
2: Ja, klopt.
3: Eigenlijk hebben we al benoemd, denk ik. Maar,
2: ja, we hebben hem al wel benoemd, ja. Ik, de jonge gozer die al heel vroeg in de window, eigenlijk vorig seizoen al richting Waalwijk is gekomen vanuit Cambuur.
3: Ik was hem een beetje vergeten.
2: Vanwege wat oneenigheid begreep ik over het wel of niet verlengen van contract of überhaupt krijgen van contract. Daar ben ik even kwijt.
0: Maar ze hebben geen geld in Leeuwarden, dus ze konden geen contract.
1: Ze geven wel 4 ton voor die PSV trouwens dan uit, hè, voor dat spitsje.
0: Wie?
3: Ja, die Cambuur. Boeboa. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Baas me ook, maar goed, dat tezijde. Ga verder.
2: Ja, bedankt. En, dus ik was wel benieuwd wat voor speler het was. Je hebt toch een beetje schaapman in je hoofd afgelopen jaar. Maar tijdens de oefenwedstrijden, onder andere tegen Jong AZ, die ik heb gezien, staat er toch wel een speler die met een voorkomen. Lange gozer, fysiek best sterk. Ik vond hem in zijn passing ook niet verkeerd. En dat op die leeftijd al. Denk ik dat we daar echt wel veel plezier aan gaan beleven.
1: Het zijn wat meer no-nonsense voetballers, hè? Vind je niet? Het gewoon zonder spatjes, gewoon lekker, gewoon lekker nuchter, gewoon hard werken en proberen beter te worden. Dat gevoel krijg ik.
0: 29. Ligt hij vast?
3: Ja, tot 29. Ja.
2: Hij ligt lang vast. Maar hij heeft gewoon body. Dus het is niet dat hij met een simpel schouderduwtje ondersteboven ligt. En er staat ook wel een gozer van een flinke lengte. Durft ook vooruit in te spelen. Dat vond ik. Ik heb net als Lucas de wedstrijd terug zitten kijken. Met Van der Loo. Die waren eigenlijk constant, zodra ze ingespeeld waren, gericht op vooruit bewegen en vooruit zoeken. Alleen voorin konden ze de bal weinig kwijt. Ja. Maar dat vond ik echt positief daaraan. En dan zie je dat die voetbal het ook echt nog wel wat toevoegt. Ten opzichte van bijvoorbeeld Roemerato vorig jaar. Dat was vooral afpakken, inleveren bij de juiste kleur en wachten tot je hem weer moet afpakken.
3: Ah ja, laat ze ook vooral daar op het middenveld nog maar even 2 weken de mannen voorin niet vinden. Want anders kreeg je zo'n Weidman scenario. Als Van der Loo die wedstrijden gewoon weer 3 of 4 assists geeft, dan ben je hem gewoon kwijt. Dus
0: gewoon elke tot de komende weken op het uur wisselen. Ja. Hij is nog niet fit. Even gauw eruit.
3: Ja. Ja. Precies. Hey, wij gaan even naar het nieuws. Maar daarvoor, Luc.
0: Oh.
3: Ja, ik kondig hem aan dan.
0: Ik weet niet meer welke het is. Een plaat van Antoon, het is...
1: De enige.
3: De enige.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, en wij zijn de moeilijkste niet, want dan denk je... We waren natuurlijk aan het luisteren naar de Black Eyed Peas met Anita en El Alfa.
1: Waren dit de Black Eyed Peas?
0: Met ja. Simply the Best. Maar Luc, jij hebt denk ik 4 keer gezegd, nou moet hij af.
1: Ja, nou ja. We hebben al gewoon een beperkte tijd. En dan vind ik een leuk plaatje niet erg, maar ik vond dit herrie. Ja.
0: Maar Antoon, daar zou je wel de eten voor vrijmaken.
1: Zeker.
0: Oké, mooi.
2: Maar dan komt-ie.
1: Ja. Vind ik ook gewoon een half uur Antoon analyseren. Vind ik ook goed.
0: Ja, nee. Hebben we wel eens over nagedacht, hè?
1: Ja, ja. Ja, ja, zeker. Een soort spin-off.
0: Ja. Wij gaan door. We gaan nog even kijken. Want ik denk, we hadden een blokje aanwinsten voor de A-selectie. Daar zijn we de meeste zijn we er wel doorheen. Schiks, De Wijs hebben we benoemd. Nap hebben we benoemd. Van Leeuwen hebben we eigenlijk ook al wel benoemd. Achterin hebben we dan nog Van der Plas. Die overigens komt van Jong PSV.
3: Weet die zeker niet. Nee.
1: From the Little Lake.
0: Nou, ja? Vertel.
3: Ja, nee, een hele goede jongen. Die vorig jaar bij PSV eigenlijk alles centraal achterin gespeeld. Terwijl PSV natuurlijk een heel goed seizoen draaide vorig jaar met Jong PSV. Hè? 6 uit mijn hoofd gezegd. Dus kent natuurlijk Schiks ook goed. Heeft daar voor gestaan in het veld. Dus ik denk dat het ook dat een hele luxe is als je kan roepen dat je De Wijs met Vergelderen centraal opstaan. En dat je jongens van de Plas er achter op de bank nog bij hebt. Want die misstaat niet om ook gewoon zijn wedstrijd in de KKD in de basis daar te spelen. Hoor. Dus positief. Ja.
2: Ik vind hem voetballen wel minder. Ja, hij is verdedigend is hij goed. Maar als hij bijvoorbeeld Van Gelderen zou vervangen en je hebt De Wijs en hem daar staan, dan heb je wel een beetje het scenario wat we vorig jaar hadden. Ja. Dat je
0: want De Wijs rost ook alles ervoor.
2: Nou ja, precies. Ja. Maar dat is zijn rol. En Van Gelderen heeft een andere rol. Maar als je die twee dus naast elkaar hebt, dan ben je daarin wel beperkter. En dan is het prettig dat je een Schiks erachter hebt staan die toch iets met de opbouw kan doen.
1: We hopen dat er geen interlandbreker is op dat moment.
2: Ja, dan,
3: het is wel een traditionele mandekker echt. Ja. Ja. Een man uitschakelen inderdaad, maar niet voor de opbouw.
0: Nee, dan hebben we die ook weer gehad. Van Leeuwen hebben we gehad. De Kidak hebben we gehad. Vrele hebben we gehad.
2: Wat een verhaal is dat trouwens, hè? Die Kidak. Stap naar Spakenburg maken en daar gewoon geen training hebben gedaan en al geld in het laadje brengen.
0: Ja, nou ja, prima toch? Ja.
2: Dan kunnen ze bij het verbouwen van een sportpark leggen.
3: Hij kwam van de buren af, hè?
0: Ja. Wel wonderlijk hoe dat dan loopt, hè? Ja. Ja. Want hij heeft al KKD gespeeld, toch?
3: Ja,
2: bij Den Bosch als rechtsback.
0: Maar als rechtsback?
2: Ja.
0: Was niks.
2: Nou, wat ik ervan heb gelezen, is het een beetje zo'n verhaal van Altena. Per toeval daar op die plek terechtgekomen en daar zich maar op gericht, want ja, er waren weinig concurrenten daar. Uiteindelijk zijn contract niet verlengd, omdat ze hem als rechtsback zijn gaan zien. En in de amateurs weer op de vleugel gaan spelen en daar in ieder geval in amateurland wel furore gemaakt.
0: Ja. Como gespeeld in Italië, daarna inderdaad Potenza.
2: Como was toen nog wel niet de club die ze nu zijn.
0: Nee, zeker. Maar dus in Italië speelt hij daarna inderdaad naar de treffers geweest. IJsselmeervogels. En toen zou hij naar Spakenburg gaan. Maar dat ging niet door.
3: IJsselmeervogels, hoe lang heeft hij daar gezeten?
0: Vanaf 2024, dus 2 jaartjes.
3: Dan heeft hij derde divisie gespeeld ook.
0: Ja.
2: Hij heeft ze dan wel in de tweede divisie gehouden. Met de play-offs.
3: Hij was
2: tijdelijk naar buiten geknikkerd. Omdat hij dus overstap maakte van rood naar blauw.
3: Ja.
2: En uiteindelijk in de play-offs heeft hij nog gespeeld. Dan maakte hij volgens mij in die laatste
0: zes
2: goals of zo.
0: Nee, en, 6 wedstrijden in de play-offs, promotie tweede divisie. 5 goals, 3 assists.
2: Ja, dat. Dus dat was zijn play-off ronde, zeg maar. Net voordat hij dus een stap naar ons maakte.
1: Nou, oké, maar dan snap ik dat wel. Dat je
0: dan snap ik daarmee even oppikt.
1: Ja. Ik ken geen bult aanvallen.
0: In de rest van het seizoen trouwens in de tweede divisie 27 wedstrijden gespeeld. 8 doelpunten, 4 assists. Dus dat is op zich ook
3: niet verkeerd. En het jaar daarvoor derde divisie dan, denk ik.
0: Ja, dan moet jij even volgen. Want dan moet
3: de IJsselmeervogels die zijn namelijk één jaar gedegradeerd geweest.
0: Tweede divisie. 31.
2: Dat is al eerder dan.
3: 31, ja, dan is die waarschijnlijk daar gekomen toen ze teruggingen naar de tweede divisie.
0: Ja, zo ziet het er dan uit.
3: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Volg je dat, Bram, tweede divisie?
3: Of ja, want ik ken daar zelf wat clubs waar ik zelf regelmatig kwam met voetballen. Een long time ago inmiddels.
1: Dat is echt totaal helemaal langs mij gegaan. Heel die tweede divisie, ja, nee, goed.
3: Ja, ik volg altijd die uitslagen, tussenstanden. Maar ook wel van de lagen nog, hoor. Ik vind dat altijd wel leuk.
0: Ja, nou, dus dat, die hebben we binnen. En dan hebben we er nog 2, die hebben we nog niet gehad. Robert, jouw paradepaardje, toch?
2: Mijn paradepaardje?
0: Ja, nou ja, jij wilde ze net noemen, dus ik denk, ja, dan moet je ze maar noemen ook.
2: Nou, bedankt. Mag ik mijn tong breken dadelijk?
0: Ja, dat was mijn praktische, ja.
2: Nou, we hebben vanuit de onder 21 is natuurlijk Van Gemert heeft contract getekend als spits. Maar daarnaast zijn ook Kemmeren is aangesloten, een centrale verdediger, die ook vaker in ieder geval met de A-selectie blijft trainen. En, nou, daar komt hij, El Harghoui, denk ik. Harghoui? Kan ook. Dat is een verdedigende middenvelder die overgekomen is van ADO onder 21. En ja.
0: Nou, die hebben we er ook bij.
2: Ja, dat.
0: Waarvan akte?
2: Ja,
3: maar daarbij in de zin van die komen bij de A-selectie?
2: Die zijn vanuit de onder 21, blijven die structureel meetrainen met de A-kern. En zullen wedstrijden wel in de onder 21 spelen. Maar ze hebben in ieder geval een stapje gemaakt ten opzichte van onder andere onze Oekraïense vriend die wel gewoon bij onder 21 aansluit. En daar zijn,
0: we hebben natuurlijk best veel in de voorbereiding, zijn er best veel aangesloten geweest bij het eerste.
2: Ja.
0: Ja, dat deze nu blijven plakken, ja, dat is toch...
1: Daar heb je ook precies 24 spelers, zie ik.
0: Nou ja, mooi bruggetje. Wat moet er dan nog iets bij nu? Want we zeiden het net al, het is nog 2 weken open, de window. Daar is trouwens ook een hoop discussie over nu. Hè. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Of dat die window niet dicht moet voordat de competitie start. Daar gelijken we wel naartoe te gaan trouwens. Dus
1: ja, dat is ook die discussie. Alleen dan moet je het als heel Europees... Kijk, het probleem is daar... Ik weet niet of het erin zoomt.
3: Was dat vorig jaar maar zo geweest, jongens?
0: Ja
1: dat was echt dat. Ja. Nee, Spanje wilde het dus niet.
0: Ja.
1: En in principe mogen elke league mag zelf bepalen wanneer die zijn inschrijving sluit. Want wij sluiten ook bewust 2 dagen later dan de grotere, echt grote jongens. Zodat Ajax, PSV en Feyenoord nog... De rest ook, maar vooral hun even gauw iemand...
0: Ja.
1: Kunnen halen, zeg maar.
0: Ja.
3: Nou, maar dat moet gewoon eigenlijk gecoördineerd worden vanuit UEFA, toch? Zoiets.
0: Ja, goed. Het is moeilijk als het niet iedereen mee wil doen.
1: Dan moet, dan moet je clubs macht, of dan moeten leagues macht opgeven en dat zou je niet zo van.
0: Maar goed, zijstapje. We hebben dus nog 2 weken. Er kan nog iets bij komen. Moet er nog iets bij? Dan kijk ik eerst even naar Bram. Kun je er even over nadenken, Luc?
3: Moeten. Kijk, we hebben het er net over gehad. Mm-hmm. Hè? De linie waar dan eventueel nog wat twijfels over zijn, is voorin. Dus ja, mocht je daar toch nog iets...
0: Maar als je dan naar de aantallen kijkt, wat Luc zegt... Je hebt gewoon nu met die jongens die aangesloten zijn vanuit de 121, 24 spelers.
1: Nee. Zonder keepers dan, hè?
0: Ja,
3: qua aantal is dat natuurlijk... Eigenlijk ben je
0: compleet.
3: Ik denk ook niet dat er iets meer gaat gebeuren wat dat betreft. Maar.
0: Nou ja, er zou een buitenkantje moeten zijn. Dat is ook al wat er al benoemd is. Dat is ook elk jaar zo bij RKC, is dit jaar niet anders. Ja, stel nou dat er een...
3: die Vennegoor of Hesseling van Twente bijvoorbeeld. Ja,
1: die wilde alleen deze spitsdag.
0: Die wil de halve Eredivisie hebben. Dus bedoel, die gaat sowieso niet komen. Ik kan me ook niet voorstellen dat je zo'n jongen nu nog binnen kan halen. Maar ja, je weet het niet. Misschien komt Ola John op de rollator of de rolstand nog een keer terug. Nee, ja. Kijk, uiteindelijk zal het wel zo'n naam moeten zijn. Zijn naam moeten zijn, denk ik.
2: Aanvallend moet je een zekerheidje hebben. Als je er iemand bij haalt. Want daar heb je al gasten die
0: twijfels
2: de mogelijkheid hebben om stap te maken. Persoonlijk zou ik zeggen... Centraal achterin heb je natuurlijk met De Wijs en Van Gelderen en Van der Plas 3 centrale verdedigers. Daar komt die Kemmeren vanuit de jeugd dan bij. Maar die zat vorig jaar bij FC Den Bosch en heeft hij de stap ook nog niet kunnen maken. Noem maar even iets heel geks. Maar bijvoorbeeld de Mees Hilgers zit al een aantal jaren onder de tribune weg te rotten in Enschede. Misschien wil hij een jaartje voetballen. Voor zo'n stap zeg maar zou ik ook nog wel zeggen, kijken of je centraal achterin nog iemand erbij kunt. Want een De Wijs is toch... Hè, pas 31, maar ook al 31.
0: Ja.
2: Heeft een blessure verleden. Als die wegvalt, heb je daar achterin wel vrij weinig speling om nog iets te kunnen doen.
3: Heeft onze Luc al een nieuwe club eigenlijk?
0: Nee, trainen die niet meer mee?
3: Hij mag gebruik maken van de faciliteit inderdaad.
2: Van Eymar trainde mee.
0: Ook, ja. Maar dat is echt puur alleen mee trainen. Gelukkig. Niet,
2: ik heb op de training weer dingen zien doen dat ik denk van... Goh, ik ben blij dat jij het shit niet meer aantrekt, vriend.
0: Nee, dat was vrij duidelijk. Nu kan je het zeggen, Robert.
2: Ja.
0: Hey, ik denk, Luc, om daarop terug te komen... Ik denk dat het ook wel is, toch? Of denk jij er anders over? Dat het
1: nou, het één, als ik nou mag... Er is nog... Ik zou dan nog een 10 of een buitenspeler. Eén van de twee. Want ik zie eigenlijk... Het liefst Fares op 10 spelen. Maar dan vind ik eigenlijk dat je geen echte optie op rechtsbuiten hebt. Die echt... Ja, of Zidak moet dan...
0: Ja, die Kidak.
1: Die moet het dan doen, maar...
2: Succes, stadionspeaker.
1: Ja. Nee, maar dat is dan het enige waarvan... Want ik realistisch gezien vind ik de... Ja, je hebt Stokkers al als spits. Nog een spits halen. Ja, dat zijn Mo Allag tijden zonder een jeugdelftal. Dus dan moet je breedte hebben.
0: Maar je hebt natuurlijk, dat is een beetje het punt. Zelfs al zou je nu die Van Genne, Van Vennegoor of Hesseling kunnen huren. Dat gaat nooit gebeuren. Maar dan heb je dus Stokkers van de Haar. Dan heb je nu net Van Gemert een contract gegeven. En daar ga je natuurlijk nooit van leven doen.
1: Dat. En het is natuurlijk ook wel zo dat er zijn best wel veel spelers. Ik weet niet of dat iets van nu is of dat het ons beter opvalt. Die helemaal geen club hebben. Dus mocht er nog iemand ineens heel lang wegvallen... kun je altijd nog iemand zo ergens uit de markt halen. Dat gaat verdacht makkelijk. Er zijn echt heel veel jongens die nog geen club hebben.
0: Zoals Boetjes.
1: Ja, ja, daar snap ik ook niks van. Vanuit zijn doen. Ik was lekker gebleven. Ik had lekker een contract getekend als ik hem was. Maar goed, misschien dat hij. Geen idee, dat hij voor dat geld niet wil doen. Of het, ik weet niet of hij verder doet met zijn week. Maar ja. Nee, ja, weet ik veel. Ik weet niet of die. Of die ik weet niet, geen idee.
3: Nou, die hoeven er toch niet bij, Boetjes.
2: Nee, ik wou net zeggen, ik hoor daar mensen veel over vragen, maar ik vond hem nog niet zo denderend in de wedstrijden dat hij meedeed.
3: Dat is echt maar, een naam nog die heeft.
1: Ja, dat vind ik echt, nou, die ben ik het echt helemaal niet meer eens. Het probleem is, hij komt, kijk, wat ik er niet aan hem snap, aan heel de situatie, hij komt op 1 mei binnen. Of 1 maart, wat ik al een raar moment vind om in te stappen. Want waarom 1 maart pas? Dan komt dan 1 februari of eind januari.
3: En dat wilde hij niet.
1: Vervolgens moet hij dan 4 weken fit trainen. Doet hij 2 wedstrijden mee, is hij geblesseerd. En dan in de play-offs doet hij pas weer mee. Maar dat wat hij heeft laten zien... Ja, sorry hoor, maar dan zou ik toch nog eens keer goed Willem II uit... Ja, die verspeelt dan gelijk. Maar nou, hij was bij Willem II uit goed, hoor.
0: Als je hem gewoon het hele jaar erbij had kunnen hebben vanaf... In de voorbereiding, dan denk ik dat hij... Dat hij meedoet voor Spelen van het Jaar. Dat denk ik wel.
1: Ik ook.
0: Denk ik wel.
1: Maar alleen, hij moet willen. Dat is meer het punt.
0: Dat is het. En dat wilde hij overduidelijk niet. En dan moet je hem vooral niet nemen.
1: 100%. Ja, okay. Ik snap hem niet. Maar
0: nee, ja, ik ook niet. Nogmaals, ja, wie weet wat hij met de week doet. Je weet het
1: niet. Nee, misschien weet ik geen idee.
2: Cent te tellen misschien.
0: Ja, precies. Ja. Nog een andere. Ik wil er nog even 2 uitpikken. Spelers die niet meer spelen bij ons. Of weg zijn. Kramertje speelt niet meer bij ons. Zit nog wel bij ons. Columnist bij 1908.nl. Een soort RC nu, maar dan van Feyenoord. Maar hoe mogen we onszelf zo noemen?
3: Ja, ons kleine broertje toch? Of was het andersom?
0: Ja. Ja. Nou ja, als we ook de inkomsten hadden van 1908.
1: We zijn ietsje minder commercieel. Ja, ietsje minder.
0: Nee, ja, leuk voor Kramer toch?
1: Ja, nee, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat die komt.
0: Wekelijks.
1: Wekelijks? Ja, man is wel een mooi sport. Hey, dat vind ik wel vet.
3: Wij hebben ook ooit iemand erbij gekregen die columns ging schrijven,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, wat is daarmee gebeurd?
3: Ja.
1: Ja, goed. Op
0: het leven.
1: Nee, ja, dat. En op een gegeven
3: ik weet niet wat hij met zijn week doet.
1: Maar. Op een gegeven moment, ja, ik wel. Maar op een gegeven moment ging ik in de podcast hetzelfde vertellen als wat ik in de column zei. Ja, goed, dan houd ik tegen eens een keer.
0: Dan ga je te veel in jezelf geloven.
1: Houd een keer op.
0: Ja.
1: Ja, nou goed, dat ligt niet aan de podcast of dat kan.
0: Hey, nog één andere. Kuster, die is vertrokken naar Telstar. Was op zich een opvallende, toch? 500.000 heeft hij gekost.
1: Is hem zo gekocht?
0: Ja.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
2: 2029, toch?
0: Ja, best lang. Ja. Ja.
3: Dus, was hij geblesseerd van het weekend?
0: Ja, hij zat gewoon bakkie.
1: Of net binnen.
3: Hij is niet ingevallen ook, zeg ik.
2: Nee,
0: gewoon bakkie, joh. Maar ja, dat is er altijd geen reden toch om te wisselen.
3: Ja, maar daar heb je 5 ton voor betaald. Ja. Telstar die...
0: Ik snap op zich Telstar die, als je het geld hebt liggen, het is op zich wel een risico wat je kan nemen vanaf nu, toch?
3: Ja, ik vraag me af of het niet overrated is, maar we gaan het zien.
0: Daar ben ik ook wel met je eens, want ik denk ook wel...
1: Tim, jij hebt, zeg maar, 4 afleveringen, denk ik, achter elkaar geroepen. Nou is Kuster over zijn toppunt heen. Zeg maar, dit is het.
0: Nee, dus maar ja. dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat zo'n periode die hij in Waalwijk heeft gehad, dat die niet in de Eredivisie gaat hebben. En ik denk dat Twente zich dat ook heeft beseft, waardoor ze hebben gezegd, nou, dan...
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik hoop het van harte voor hem dat hij die stap kan maken. Telstra is dan natuurlijk ook nog wel weer een moeilijke club, hè, als je het 2029 tekent. Even ervan uitgaan dat die niet kunt je nog een jaar gaan flikken, dan...
1: Nou, waarom niet?
2: Dus ik zie Willem II zijn keeper weer kwijt. Cambuur is ook niet zo top begonnen, dus ben benieuwd. Ik schrijf ze niet op voorhand af, maar het is wel een risico.
3: Zou je dat trouwens nog een buitenkansje vinden, Diemers?
1: Nee.
0: Ja, waar moet je die neerzetten?
3: 10.
0: Ja, op 10.
1: Ja. Ja, maar ik vind echt een eikel.
0: Zakgelassen, ja. Ik ook, ja.
1: Echt een eikel.
3: Maar hij is wel gruwelijk goed voor elkaar.
1: Hij is echt een eikel.
3: Ja. Hij heeft nog geen club, zag ik.
1: Dus. Saïd Bakari heeft ook nog geen club.
0: Nou.
1: Of wel?
0: Bakari
1: kan overal.
0: Nee, maar zelfs mijn vriendin.
3: Ook op 10, hè?
0: Bakari 10. Ik weet niet hoe erop kwam, maar ik zat zo aan de andere kant van de wereld. Toen kregen we het over Bakari. Ja, dat gebeurt mij wel vaker.
1: En dit klinkt als relatietherapie.
0: Bakari zit vooral in mijn hart, zei ze. Dus ik denk, ja, dan moeten we hem gaan terughalen, toch? Ja, dat is echt gebeurd.
1: Hij kan toch rechts buiten spelen en dan zetten we Fage op 10 als concurrent van Leeuwen.
0: Dan zetten we hem toch in die weken dat Giks weg is, dat zet hem toch gewoon op goal.
1: Dat is het enige plek waar hij niet gestaan heeft.
0: Dat moet kunnen.
1: Was zo mooi, ja. Ja.
0: Hey, het wordt een gekheid. Ik wil nog heel eventjes kijken naar... Maar
1: ik wil eigenlijk nog Unicum.
0: Waarom
1: eindigt zo'n jongen na zo'n seizoen in Sirius, in Zweden?
3: Ja, dat is wel de kampioen toch, van Zweden?
0: Ja, dat is best een groot club daar.
2: Halverwege het seizoen stroomt hij in daar, hè?
1: Ja, ik weet niet. Ik had hem bij hem toch iets meer verwacht dan dat hij...
2: Ik had niet verwacht dat hij bij PSV zijn minuten gaan maken, maar...
0: Maar het alternatief was ADO, hè?
1: Maar,
2: Ja, nou, daar had ik eerder voor gekozen. Ja. Iets meer in de picture blijft. Maar goeie misschien heeft hij ja, een realistische kijk op zijn eigen kunnen. Maar, en denkt hij van, dit was een mooi seizoen.
3: Ja, maar hij speelt nu wel in de top van de competitie mee.
2: Ja, dus voorin mee dan onderin de KKD.
3: En daar is het wel meer een spits voor, hè?
2: Ja. Om, ja, precies.
1: En waar gaan een Europees spelen? Is dat dan Europa League of zo?
2: Nou, dat,
3: ja, zoiets zal er wel zijn.
1: Die gasten begonnen ergens eind juni al met de voorronde voor de Champions League of zo. Oké, ja, goed. Ik weet niet, ik vond het wonderlijk.
3: Ja, het is niet voor de hand liggend, dat ben ik met je eens.
2: Maar het is inderdaad de spits die in de 16 moet rommelen. En,
1: En wonderlijk trouwens, dat er, hadden jullie niet veel meer vertrekkende spelers verwacht?
0: Ze staan trouwens, maar dat zeiden ze, staan nu ook 12 punten voor op de nummer 2. Dus
3: ja, je hebt kans als een kampioen worden.
1: Die zijn bezig aan een lekkere reeks.
2: Ja, ja. Hoeveel wedstrijden nog?
0: Ja, ze zijn op de helft ongeveer.
1: Van de?
2: Nou, aardig gedaan om halverwege het seizoen.
0: Ja. Ja. Ik onderbrak iets.
1: Nee, nou, ik had eigenlijk verwacht, als ik ging het seizoen eigenlijk uit met het idee van, nou ja, het was een mooi seizoen, maar we moeten nog maar zien wie er blijft. Weet
3: nou ja,
1: je wel?
3: Als je ons Bernhard goed hebt gehoord toen hij hier was.
1: Jawel, maar elke...
3: Ja, dat klopt. Eens, dan is maar... even de vraag in hoeverre gaat het zo uitpakken. En dat is nog steeds de vraag, hè, want die laatste twee weken kunnen gekke dingen gebeuren. Maar hij zei het overigens, in Putten zei hij het weer heel stellig. Van, ook over Vergelderen bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel, dat geldt tot een bepaalde hoogte. Dus hij gaf aan, wij hoeven niet te verkopen en daar zijn we ook zeker niet van plan. En maar dat is wel een beetje het punt waar ik zeg, dat zal ik voor de meeste spelers zeker zo gelden. Als Van der Loo gewoon nu 4 of 5 assists geeft, dan komt er 1,5 miljoen en dan is hij weg. Want daar kan je hem niet voor houden.
3: Nee, maar bijvoorbeeld Vergelderen, ja. Als daar 1 miljoen voor wordt geboden, gaan ze hem niet wegdoen.
0: Nee, goed, maar als het 1,5 wordt...
1: Dan gaat niemand betalen.
0: Nee, maar dat is een beetje mijn punt. Dus dat gaat voor Van Gelderen niet gebeuren. Nee,
1: maar dan nog, Postma is gebleven. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik had die al... Ik snap dat niet. Ik snap al die Eredivisieclubs niet. Die had je zo in kunnen, die kun je zo inpassen. Er zitten nog wel een paar
0: Jawel, maar dan kom je op hetzelfde punt dat je dus een Postma, wat zal die moeten kosten? Die gaat echt onder 1 miljoen niet wegdoen. En een Harry Kuster kost 5 ton.
3: En Postma heeft niet echt een profiel, hè? Want hij heeft het bij ons op een gegeven moment op 6 best goed gedaan. Maar het was eigenlijk nooit een 6. Het was in eerste instantie eigenlijk meer een 4. Maar voor een 4 is hij weer redelijk aan de wat kleinere kant. En ik denk als hij bijvoorbeeld dit seizoen op de 6 positie voor langere periode ook zo goed voetbalt, dan is hij weg. Maar ik denk dat hij dat nog net te kort heeft laten zien om voor een Eredivisieclub een zekerheidje te zijn. Want ze moeten er ook wel wat... neerleggen, willen ze hem kunnen losweken.
0: Ja, kijk, een Kuster, dat is een beetje mijn punt. Die maakt 7 wedstrijden bij een goal, waardoor je in 1 keer in de statistiek omhoog schiet, waardoor een club 5 punten.
3: Maar analyseer die goals maar eens, Tim.
0: Nee, helemaal eens, maar zo werkt het in de voetballerij.
1: Ja, oké, maar Postma maakt geen goals, want hij is een 6. Maar het gaat er mij meer om.
0: Hij heeft niks uitgesproken wat Bram zegt in de statistieken. Dat is het gewoon, denk ik.
1: Ja, zou kunnen. Dat is koud, is niet goed genoeg. Wat ik alleen maar 5 vind, hè, want ik vind hem zo verschrikkelijk goed.
3: Op lijstje staat hij echt wel. Zeker in de afgelopen tweede helft van het seizoen. Alleen ik denk dat gewoon nog net iets te kort is geweest. Waardoor een club zegt, we gaan bij RKC aankloppen en we betalen 1,5 miljoen voor die jongen.
0: Dat is te duur.
3: Ja.
0: En voor 1,5 miljoen gaat RKC hem niet wegdoen.
3: Nee,
2: gaat hij spelen?
1: Ja. Denk het wel.
3: Ja,
1: ik denk dat NAP... Ik denk
2: Weet je wel, het voordeel, of het dingetje voor mij. Duits wil graag voetballen. Met NAP heb je, samen met Van der Loo, voetballen op het middenveld. En dat zag je ook tegen Vitesse, dat je gelijk vooruit gaat doen. En Postma heeft daarin minder voetbal, wel die power, maar het is wel een ander type voetballer dan...
3: Maar ja, kan, als je Vergelderen kwijt bent door een blessure of zo, kan je hem daar natuurlijk ook heel goed kwijt, hè?
0: Ik zou hem ook zo voor kunnen stellen als je bijvoorbeeld naar NAC moet, dat je hem dan wel
2: iets... Ja, precies, dus dan ga je tegenstander afhankelijk bekijken wie dat is, maar gaat hij dus geen heel seizoen op 6 spelen.
3: Nee, en ik denk dat dit wat je nu zegt, dat typisch iets is voor Postma wat een partij speelt. Hij zit er altijd een beetje tussenin. Je zou dit kunnen doen, je kan ook dat met hem doen. Maar hij is nooit echt uitgesproken echt een 6 of uitgesproken echt een 4. Het is allemaal, hij kan het heel goed. Maar je hebt er eigenlijk een andere favoriet op die positie die de eerste keuze is. En dat speelt hem gewoon partij.
1: Oh, ik weet niet,
2: ik denk niet dat NAP de eerste keuze is, hoor. Maar het is wel een ander type.
3: Maar Van Loo is ook meer een 6 of een 8. Dus zit ook wel redelijk rond die positie te spelen.
0: Dat is eigenlijk de enige waar ik nog een beetje...
2: Ja, die was echt goed.
0: Waar ik me nog van... Ook een beetje met
2: als die gaat, dan heb je wel echt een probleem.
0: Volgend seizoen met onze grote vriend naar Twente.
3: Weidman
0: in mijn hoofd.
3: Het enige is alleen, denk ik wel... Want ik krijg hetzelfde verhaal. Hè. Hij is echt heel lang eruit geweest.
1: Ja.
3: En ze moeten ook voor hem echt wel serieus betalen. En nee, dat is wel echt een hele grote gok, want hij is pas net terug.
0: Nee, dat klopt. Alleen je zag het vrijdag natuurlijk ook al dat hij echt serieus heel goed is. Als hij het nu nog 3 weken doet en Twente, en je komt weer een club als Twente die de laatste week dat hij in paniek raakt omdat ze denken, klote zooi, we moeten iemand hebben.
3: Over 3 weken zijn ze te laat, hè?
0: 2 weken.
3: Ja.
0: Nee, maar je begrijpt, je begrijpt wat ik zeg. Ja, dus,
1: het is iets minder. 2 weken. Het is de woensdag over 3 weken.
0: Ja, dus 2,5 week.
1: Net iets minder.
0: Nou, zaten we er allebei een beetje bij, Bram.
1: In het midden, de midden.
2: Lekker polderen.
0: Nou, dat. Ja. Ik wil nog heel even gauw even aanstippen vooruit. We gaan maar vooruit kijken. Morgen Dordrecht thuis. Schapenkoppen.
1: Ja, ik sta bij een bruiloft, maar komt goed. Kijk maar weer terug.
0: Oh, jammer. Jij bent er wel, neem ik aan.
2: Uiteraard. Ja, uiteraard.
0: Dan moeten wij het weer doen, hè?
2: Ja.
0: Dat moet toch te winnen zijn, zou je zeggen, toch?
2: 2-0. Bram? Verwacht ik.
3: Had ik ook gezegd, ja.
0: Ja, Luc?
1: Ja, vind ik ook.
0: Nou, zeg ik het ook, dan moet het dat worden.
2: En een nul, hè?
0: En een nul.
1: Hij doet het ook vooral, doet ook jezelf aan. Als in, doe het. Het is niks slechts als die eerste thuiswedstrijd gewoon meteen.
3: Dordt was trouwens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong Ajax best verrassend leuk.
1: Oké. Okay.
3: Alleen dat is thuis tegen Jong Ajax natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar ze hebben best veel kwaliteit ingeleverd ten opzichte van vorig jaar.
1: Oh.
0: Maar ik ben benieuwd. Je hebt op zich wel een lekkere eerste paar wedstrijden natuurlijk. Nu je die Vitesse door bent gekomen, krijg je nu Dordrecht thuis, dan Helmond uit en dan Jong PSV thuis. Daar kan je best wel een reeksje voor het vertrouwen. Ik bedoel, je had ook NAC en
3: als je met deze selectie ook nog, als je met deze selectie inderdaad nu wat jij zegt is heel belangrijk, denk ik. Als je dan ook nog eens een keer zo'n serie weet te zetten, dus dan bevestig je eigenlijk wat iedereen er een beetje denkt wat erin zit.
2: Dat kan echt een boost.
3: Ja, dat kan echt een boost zijn voor de rest van het seizoen.
1: Ja, precies.
0: Hey, over die concurrentie gesproken. En NAC komt er over een maandje, geloof ik, naar Waalwijk. Dat is even afwachten. Dat is eigenlijk altijd afwachten, want die club staat permanent in de fik.
3: Mocht er tegen Top Os niet klagen over dat de momenten hun kant op vielen.
0: Ja, die gaan natuurlijk wel meedoen bovenin. Heracles gaat meedoen bovenin. Die hadden trouwens ook wel een leuke uitslag gelijk bij VVV.
3: Mochten ze ook niet over klagen trouwens.
0: Nee, ja. Volendam, die mochten wel klagen.
3: Ja.
0: Met die opstelling van PSV. Ja, die gingen daar onderuit. Maar ik denk dat die ook wel bovenin mee gaan doen. Heb jij nog opgeschreven, Luc Almere? Nou, die doen eigenlijk altijd mee. Denk
1: ik ben daar gewoon benieuwd naar. Als ik heb ook helemaal niet zo heel veel van hun gezien. Ik kijk een beetje wat er geschreven wordt. Ik was zelf vooral onder de indruk van, of tenminste, ik dacht dat de Graafschap wel het oké had gedaan. Maar is er niet meer kwijtgeraakt, begreep ik. Dat had ik dan even gemist. Ja, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het niet, maar je zo'n goede voetbal. Ik vind het nog steeds zo
3: dat er niks voor is. Dan denk ik.
1: Ja, denk ik
2: KKD voetballer.
1: Ja. Denk het ook.
2: Zo'n type Donny de Groot.
1: Ja.
2: Die KKD, fantastisch. En als je promoveert, dan heb je eruit naar de bovenkant. Ja. KKD, want in de Eredivisie lukt het niet.
1: Dat is Sjoerd Ars. Ook zo'n heerlijke...
0: Was er ook
3: Jack Tuyp. Ook Postma.
0: Ja. Vitesse heb je er ook nog bij gezet. Bram, ik wil het toch nog even... Denk je echt dat die bovenin mee gaan doen?
3: Nou, ik denk... Vitesse gaat wel play-off halen. Dus dat kan ook achtste.
0: Ja, maar dat kan ook achtste. Maar die gaat ook nooit serieus bij de bovenste 4 meter.
3: Ja, dat is, denk ik niet. Maar ja, ik denk dat...
1: Ja, nou, wat ik eigenlijk wilde vragen... Waarom ik het toch vroeg, of om erbij had gezet... Is dat ze hebben natuurlijk vorig jaar... Wij weten allemaal hoe belangrijk een voorbereiding is.
3: Ja.
1: En die hebben geen voorbereiding gehad, of een soort van half. Toen is iedereen vertrokken. Toen hebben ze ergens overal spelers vandaan gehaald.
3: Ja.
1: Nou, in dat licht hebben ze het ook nog wel oké gedaan.
3: Nee, heel goed gedaan, maar toen
2: hadden ze... 2 punten minder dan ons.
3: Ja, kijk maar, 0 verwachtingen. Dat is het. Dat speelt vrij uit.
0: Het is een soort wraakgevoel wat erin zat.
3: Ja, en ze zijn twee, die Taoui, of hoe heet de kerel, die middenvelder, die Marokkaan, echt een hele mooie voetballer, die is naar NEC gegaan. Hoogwerf deed vorig jaar heel goed bij Vitesse, die is ook weg. En Buutner merk je nu echt wel aan dat hij wat ouder begint te worden, dus die zal steeds minder minuten gaan maken. En ze hebben op een Duitse spits nou volgens mij ook nog niet zo heel veel gehaald. Alleen het blijft Vitesse, want ze beginnen nu alweer te roepen dat ze op promotie willen doen. Dus ik ben benieuwd of die in de laatste 2 weken nog weer met aankopen gaan komen die verrassend duur zijn ineens.
1: Valt er een zak geld ergens toch?
3: Dat weet je bij hun nooit. Ja, nee.
0: Dan gaan we nog heel even als uitsmijter terug naar RKC. Ben benieuwd van jullie alle drie kort antwoord. Van welke speler verwachten jullie het meest, Bram? Dit seizoen dan, hè?
3: Van der Loo.
0: Van der Loo. Robert.
2: Ja, de no-brainer van de Loo.
0: Lucas.
1: Dat wil ik ook zeggen, maar dat wil ik eigenlijk wel anders zeggen. Ik denk dat Vaas ons gaat.
0: Ik vind het toch jammer dat jullie nou na heel deze uitzending stokkers niet noemen.
2: Ja, daar ben jij voor. Ja,
0: dan zeg ik stokkers. Ja. Nee, dat is goed. Hey, en welke plek gaan we eindigen, Bram?
3: 3.
0: Robert.
2: Ik wil niet de hele tijd eens en zins blijven met Bram. Dus ik ga dan. Wij gaan de verrassing worden, we gaan voor 2.
0: Luc.
1: Ja.
0: Jij zegt al 2 weken dat we kampioen
1: worden. Ja, dat gaat mijn gras. Nee, niet kampioen. Nee. Kijk, ik denk dat wij we tweede worden. Maar de genuanceerde antwoord is... Ik denk dat wij binnen een punt of 6 van de top 2 eindigen. En misschien dat we net aan de goede kant van de medaille vallen. Ik denk echt dat kan.
0: Politiek correct, hoor.
1: Ja, maar ik denk echt dat kan. En ik vind ook... Kijk, ik vind ook dat je dat inmiddels moet eisen. Je... Onder de streep, te lang voor stof nou natuurlijk, maar ik vind onder de streep ben je beter dan vorig jaar. Vorig jaar heb je er tweede seizoen ben je vijfde geworden, tweede seizoen zelf. Het is een beetje boeren, journalistiek.
3: Mag ik dit nog even extra aandikken?
0: Zeker.
3: Helemaal eens. Het is Sander Duits heeft een jaar de tijd gekregen om voor het eerst te proeven aan eindverantwoordelijk zijn. Hij heeft nu echt de selectie gekregen van meneer Schuiterman en co, waar hij echt wel bij die top 3 en misschien, ja, als we mild zijn, 4, maar echt niet lager.
1: Je moet naar punten kijken. Toch is het flauw natuurlijk.
0: Laten we wel eens, als we aan het einde van de rit op 5 eindigen, dan is het teleurstellend.
3: Dan heb je het matig gedaan met deze selectie.
1: Als je 6 punten achter nummer 2 eindigt. Ik vind, ik moet toch een beetje...
0: Maar dat gebeurt niet, als je 5e wordt.
1: Nee, weet je niet. Vorig jaar eindigde het tussen de 3 en de 8. Zat er volgens mij 6 punten, 7 punten of zo. Dus...
0: Ik denk dat daar de competitie het verschil te groot voor is.
1: Ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik vind ook dat je erom mee moet doen dat het einde spannend is. En je hebt in principe, als je nou pas weer op de laatste speelronde of net door Den Bosch gelijkspel maandagavond je veilig speelt voor play-offs, heb je een slecht seizoen gehad.
2: Ja. In dit scenario gaan we wel allemaal uit dat de twijfelgevalletjes op de vleugel ook hun stap gaan maken die ze in potentie hebben.
1: Zelfs dan vind ik de buitenspelers beter dan vorig jaar.
3: Ja, en anders kun je Roy Kuipers er nog in zetten.
0: Maar die hebben we ook nog, hè?
3: Ja, dat vergeet je bijna.
2: Hij is bijna fit.
1: Okay.
0: Ja. Ik zag, dat is een mooie afsluiter, want ik denk dat we 4e worden. Ik zag iemand op Twitter voorbij komen, die zette ons op de 12e plek dit seizoen. Dus ik denk dat...
1: Oscar Junior, maar die zette Vitesse op 3. Doe even normaal, man.
3: En wie was er iemand dan?
0: Ik wist ook dat Luc
1: Hans Junior.
3: Oh, echt? Serieus?
1: Ja, die was te lang met Hans, die was lang op vakantie.
0: Ja,
1: Hansi.
0: Ja, hij is echt over 12e.
3: Oh.
0: Ja.
1: Ik heb niet gekeken.
2: 12 of 13 of zo, ja.
0: Ja.
2: Echt,
0: Luc. Waar zijn we allemaal te vinden?
1: Facebook, Twitter en Instagram. RKCNU.nl, info@RKCNU.nl kun je ons mailen. DM ons ergens op wat voor platform dan ook. En dan kun je bij de WhatsApp groep bij. En daar ben ik volgens mij niks vergeten.
0: Nee.
1: Of wel?
0: Ik ga het beginnen, jongens. Morgen is thuiswedstrijd. Hebben we zin in?
2: Zin aan.
0: Ja, ik heb ook zin aan. Ja, bedankt voor het luisteren.
3: Laat maar komen die 3 punten.
1: Ja.
0: Ja, dan zitten we, het zou toch lekker zijn als we hier naar volgende maand zitten. Want volgende maand zijn we er weer.
1: 10 september.
0: Gewoon dat het 10 september is. Als we dan toch gewoon 3 keer gewonnen hebben, toch?
3: Absoluut. Teken ik voor nu.
0: Ik ook. Nou, laten we daarbij
1: volgens mij spelen we daarvoor nog tegen NAC. Dus ja. Volgens mij is het de week ervoor.
0: Nou,
1: ja.
0: Goed. Dit gaat weer helemaal de mist in. Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer. 10 september zijn we terug. 11 september in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Succes morgen tegen Dordrecht. Bedankt. En
3: houdoe.
1: Houdoe.
4: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

luister je graag naar RKC Nu, de podcast? Laat de mannen weten dat je het waardeert wat ze doen. En geef een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot met een d.com. Zonder abonnement of het achterlaten van je privégegevens. Dus fooiepot met een d.com.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Singel waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit.

afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

0: dan. Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.

fashion.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen.